0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Boerenactiegroep Farmers Defence Force is tegen de strafrechtelijke aanpak van blokkades op snelwegen of het spoor. Daarvoor zijn heel goede redenen nodig die nu ontbreken, zegt de groep. De minister, burgemeesters, politie en justitie spraken dit af na een reeks boerenacties met trekkers waarbij ook doden vielen. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Als begin volgende week geen daders zijn opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur, mogen ze het stadion niet in. Justitieminister Van Wil wil ook veel betere controles op vuurwerk bij de stadions. Binnenvaartschepen vervoeren steeds minder kolen, zand, grind en graan, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd werd dat 15% minder. Er werd vooral minder kolen en ijzererts vervoerd. Toch zijn er nieuwe kansen voor de binnenvaart. Schepen kunnen door de energietransitie bijvoorbeeld grote windmolenwieken vervoeren. En het vliegveld van Caracas in Venezuela gaat volgende week weer open. Reizigers vertrekken voorlopig nog wel vanuit tijdelijke terminals. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: for Brady. Vixen. Vixen. Vixen. Yours for Brady.
1: Wij zijn trots op de muziek van eigen bodem.
2: Radio NL.
3: Radio NL.
2: Altijd aan.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Dolly Parton had kanker vlak voor ze overleed. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Ze overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville, Tennessee, dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Haar dierbaren waren erbij toen ze haar laatste adem uitblies. Nog meer problemen op de Nederlandse snelwegen. Ook de frames waar bijvoorbeeld verkeersborden boven de weg aan hangen staan op instorten, schrijft de Telegraaf. Rijkswaterstaat krijgt het niet voor elkaar om ze op tijd te renoveren. Binnenkort moet een deel van de A2 dicht om een doorgeroest frame weg te halen voor het op auto's valt. Extinction Rebellion stopt niet met snelwegen blokkeren. Burgemeesters, politie, het OM en de justitieminister spraken gisteren af dat zulke acties voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de Milieuactiegroep is die maatregel een afleiding en beschermt de overheid grondrechten niet. Dat vinden ze misdadig nalatig. En de beveiliging op Schiphol legt vandaag weer meerdere keren kort het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Er is een conflict tussen de vakbonden en Schiphol over de werkdruk. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol weer met elkaar in gesprek daarover. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends in het zuiden kans op een bui, de rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Is de muziek van

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Fraudeurs jagen op geld en paspoorten van Nederlandse 60-plussers. Ze sturen ouderwetse brieven over een zogenaamde erfenis van een overleden naamgenoot, schrijft de Telegraaf. De nepadvocaten vragen mensen dan om geld en een paspoortkopie op te sturen. Die brieven lijken echt, omdat er soms zelfs een lakzegel op zit. Niemand kan momenteel een immigratievisum voor Amerika krijgen. Alle aanvragen zijn opgeschort omdat mensen die de aanvragen moeten behandelen een nieuwe training krijgen. Ze moeten sneller leren herkennen wie fraudeert. Dat is onderdeel van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Het internationale vliegveld van Venezuela in Caracas gaat na ruim 2 maanden weer open. Reizigers moeten voorlopig wel door tijdelijke terminals naar hun vlucht. Op 1 september vertrekken de eerste vluchten weer. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. En de Amerikaanse organisatie GLAAD noemt Dolly Parton een homo-icoon en de koningin van inclusiviteit. Volgens de voorzitter van de Amerikaanse LGBTI en queer-organisatie draaide haar hele carrière om liefde en respect. En die instelling laat ze voor altijd na. Dolly Parton overleed na een korte strijd tegen kanker. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder bij 11 tot 15 graden. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich ook zien. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
5: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
4: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
0: Dit is de muziek van Radio

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De Nederlandse gasvoorraden zitten deze winter niet zo vol als zou moeten, schrijft nu.nl. Het vuldoel is volgens de GasUnie onhaalbaar. De opslagplaatsen zijn nu voor minder dan de helft gevuld. Dat levert niet direct problemen op, maar het maakt Nederland wel kwetsbaar bij een strenge winter. De veiligheidscontroles op Schiphol kunnen ook vandaag iets langer duren dan normaal. De beveiliging legt weer meerdere keren kort het werk neer, net als gisteren. Er wordt actie gevoerd omdat de werkdruk te hoog is en er amper ruimte is voor pauzes of verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol daarover in gesprek met elkaar. Bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man die vorig jaar overleed. Volgens entertainmentwebsite TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Dolly Parton overleed gisteren aan kanker. En op een kermis in Hamburg hebben mensen 3 uur lang vastgezeten in een schommelattractie. Die stopte ermee door een technisch probleem. De mensen zaten toen zo'n 30 meter boven de grond. Politie en brandweer moesten erbij komen om te voorkomen dat mensen in paniek raakten. Pas na middernacht waren ze bevrijd. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich vanmiddag ook af en toe zien. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Dit is de muziek van...

jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Na bruggen en viaducten die op instorten staan, dreigt er nu ook gevaar bij portalen boven de snelweg waar de matrixborden aan hangen. Die zijn steeds vaker verroest en kunnen instorten, schrijft de Telegraaf. Als dat gebeurt, moeten ze weg. Maar dan kunnen bijvoorbeeld ook spitsstroken niet meer open. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Als er na het weekend nog geen daders zijn opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur, mogen ze het stadion niet in. Justitieminister Van Wil wil dat bij stadions veel beter wordt gecontroleerd op vuurwerk. Dolly Parton is overleden aan kanker. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Dolly Parton overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Vrienden en familie waren bij haar toen ze overleed. En de Champions League-droom van NEC is voorbij. Bode Glimt was ook in Noorwegen te sterk. Het werd 3-0. NEC maakte het zichzelf al snel lastig. Doelman Kretas kreeg na 3 minuten rood voor Hens buiten de 16. En daarna liep Bode Glimt snel uit. NEC gaat wel Europa League spelen, een niveautje lager. Dan het weer van Weer Online. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. En het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het AP-nieuws.

0: bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
2: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
1: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar...

0: 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Ja, goedemorgen. 6:05 op de woensdagmorgen. Wijngaard woensdag alweer vandaag, jongens. 26 augustus. Laatste officiële week van augustus is alweer ingegaan. En daar zijn we halverwege. Doen we zo meteen eens eventjes een liedje van Frans Duits en Lange Frans. Tour de Frans. Hey Fransie. Maar daarna nog even kijken wat nog meer bij zo'n dag als vandaag past. Ik bedoel, het wordt lekker weer vandaag. Droog, zonnig, rond de 25 graden. Een echte zomerse dag. Ik weet dat ik nog een paar coolboxen heb staan bijvoorbeeld. Radio NL coolboxen, daar zijn er nog een paar van. Dus zal eens even zien, dat gaan we sowieso nog wel even weggeven vandaag. Dat komt goed. Op dit moment in elk geval nog geen verkeersinformatie. Volgens de ANWB staat er 0 kilometer aan vertraging.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Nou, alweer wel.
6: Naast van Dijk! En daarnaast kun je uiteraard vandaag en morgen nog stemmen op de zomerhit via radionl.fm/zomerhit.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

0: De Sowieso Ochtendshow.
1: Voor de woensdagmorgen. Goedemorgen. 6:12 en we kunnen weer beginnen aan een nieuwe dag. Een stralende woensdag, als we de berichten mogen geloven. Het wordt zonnig en ongeveer een graadje of 25. En geniet er nog even van, want morgen dan wordt het weer tropisch warm. 30 graden, maar ook hele flinke onweersbuien. Dat zijn de voorspellingen in elk geval. Dus even kijken wat daar uiteindelijk dan ook van waar wordt. Maar de tijd zal het ons leren. Goed, ga even naar het nieuws kijken van deze woensdag de 26e. Het gaat over onze zuiderburen, over België. Er zijn namelijk al zeker 300 mensen ziek geworden na het eten van eieren die met salmonella waren besmet. Eieren komen van een grote kippenhouderij in Geel. Dat is net over de grens onder Tilburg. Volgens het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, hè, dat is een lekkere korte naam, gaat het om de grootste salmonella-besmetting ooit in België. In Nederland zijn op kleine schaal eieren van het bedrijf verkocht, maar voor zover bekend zijn er geen mensen ziek van geworden. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Voetbalnieuws dan. Gisteren is de nieuwe bondscoach gepresenteerd. Xabi Hernandez, ja, heeft een warm welkom gekregen in de persconferentie met echt waardeloze vragen. Vroeg iemand aan hem. Dit is gewoon de allereerste keer dat hij voor de Nederlandse pers staat. Hè? Als bondscoach, als titeldrager. Vraagt iemand aan hem, ja, hoe vind je het om eigenlijk derde keus te zijn? Lekker warm welkom. En dan heeft hij het over Guardiola en Slot. Dat die eigenlijk positie 1 en 2 hadden. Nou, hij pakte het goed op. Hij zei, nou, ik voel me vereerd om in elk geval hetzelfde rijtje te staan als Guardiola en Slot. Dus dat is dan wel weer fijn. Dat zei hij zoiets. Over ongeveer een maandje dan mag hij tegen Duitsland gaan bewijzen wat hij gaat doen. Hij wil geen defensief voetbal, want aanvallend voetbal, dat zit in mijn bloed. Aldus Xavi, ik ben hier om te winnen. Hey. Dat is lekker, dat is fijn, dat hebben we ook nodig. En het gaat over het betaalritme in Nederland. Opvallend voorspelbaar gaat namelijk het geld op portemonnee uit. En in ons doordeweekse betaalritme geldt een duidelijk generatieverschil. Dat blijkt uit een analyse van ABN AMRO. Vrijdag en vooral zaterdag zijn dan de drukste dagen voor de kassa's in Nederland. Waar op vrijdag de oudere generatie de meeste centen spendeert. En zaterdag, schuine streep zaterdagavond, heeft de jeugd de overmacht op de pinautomaten. De middengroep slaat in de supermarkt op zaterdag zijn slag. Dus dat is een goede dag voor de supermarkten. Denk je, wat kunnen we ermee? Ja, dat was exact hetgene wat ik dacht toen ik hetzelfde las. Nou, leuk, dankjewel.
0: De Sowieso Ochtendshow.
1: Goeie analyse. Lekker.

0: Ronalds, Franke Mirella. Daarvoor Justin de Wild en Zincheerio. Alt ook, goedemorgen.
1: Goedemorgen Lars. Een goedemorgen club. Het is vandaag weer woensdag hoor. En we zijn vandaag een dagje vrij. Dus
0: zo.
1: Dat gaat lekker. Maar dat gaan we niet achterlaten zonder een mooie spreuk. Dus eindspreuk, die luidt voor vandaag.
0: Nou, vertel Alt.
1: Ik vind het fijn als mensen me waarderen om wie ik ben en mij niet in een hokje duwen van wie ik in hun ogen zou moeten zijn.
0: Ja.
1: En wat ik zou moeten doen, zou moeten hebben of zou moeten kunnen. Mensen, laat me. Ik ben zoals ik ben. Nou mensen, ik wens jullie allemaal nog een prettige woensdag. En wel rusten.
0: Wel te rusten en geniet van de vrije dag dan. Hè. Toch lekker vroeg wakker. Hè.

0: Goedemorgen, zegt ook Wouter Sint-Willibrord. Goedemorgen. Of wij het nieuwste liedje van José even een keertje kunnen draaien. Groetjes uit Sint-Willibrord. Jori uit Hardenberg, goedemorgen mensen. En een hele fijne dag vandaag. Jou niks minder gewenst. Gaan we verder even kijken in onze app naar boven Leeuwen, het zuiden van het land. Rob, goedemorgen.
1: Hey, Lasje, goedemorgen. Kleppie, goedemorgen. Zo, het is weer woensdag. Ja. Het is weer, de week is weer door midden. Dus het is weer mooi. We zijn weer dichter bij het weekend. Ja, eigenlijk weinig nieuws, Lars. Ja, het hobbelt en het kabbelt maar een beetje deur. Ja, het gebeuren geen rare dingen, geen spectaculaire dingen. Ja, we zullen het allemaal wel mee gaan maken weer vandaag. Maar het zal wel weer gewoon rustig naar het eind van de dag hobbelen zijn.
2: Ja.
1: Dus dan gaan we maar rustig eens doen. We gaan eerst met een bakje koffie halen. En even kijken als we klinkers nog wat te mouwen hebben. En dan zien we het allemaal wel. Hey Lasje en luisteraars, maak er een mooie dag van. Ga ik ook doen. En ik zal zeggen, tot morgen.
0: Doei. Morgen. Ja, woensdag vandaag weer, hè. De schoonste aller dagen, zeker weten. De morgen nog een halve week en s'avonds nog 2 dagen. Zo gaat hij ongeveer, toch? Zoiets dat is me bijgebleven van vroeger. Ja, vroeger, tussen aanhalingstekens. Marcel, ook goedemorgen.
3: Lars. En goedemorgen, wakker Nederland. Ja. Ik ben er ook gewoon bij op deze mooie woensdag. Ja, Wijngaard woensdag is het weer, hè? Jongens, wat gaat de week weer snel. Nou, mensen, ik zou zeggen, doe al mijn rust gaan. Ik ga mijn rondjes even in de Noordoostpolder beginnen. Dus vanaf jullie straks naar Nagelen. En dan zien we wel weer verder wat we gaan doen allemaal.
0: Ja.
3: Nou, ik zou zeggen, doe al mijn rust gaan. Hou de goede kant boven. En maken we het van. Later.
0: Later, Marcel. En een mooie dag. Nou is het al een tijdje gaande rondom de Merwedebrug. Bruggen ook sowieso in Nederland met achterstallig onderhoud, waardoor we bijvoorbeeld met zware vrachtwagens niet meer over bruggen mogen rijden, zoals bij de Merwedebrug nu gaande is. Hoorden we vanmorgen in het nieuws dat het tegenwoordig niet alleen nog maar de bruggen een gevaar zijn, maar ook de constructies waar de matrixborden aan hangen zijn niet 100%. Ja, is toch een dingetje. Normaal gesproken dan maken we altijd een grapje over het wegennetwerk van België. Dat je precies voelt wanneer je de grens overgaat, omdat het dan in één keer allemaal begint te hobbelen. Maar het zal niet lang meer duren als we op dit tempo doorgaan. Dan maken de Belgen zometeen grappen over het wegennet van Nederland. Want ja, je kan over de helft niet meer rijden. Matrixborden die naar beneden dreigen te vallen op sommige wegen. Het is niet te geloven. Ik denk dat we hier nog even wat mee moeten doen vandaag, hoor.
4: Goedemorgen, als je hier Koenen zingen, natuurlijk zitten. Ja, ja. We zijn al even naar de bootje in, dus dan komt het helemaal goed. Dus even een paar bakjes koffie drinken, even lekker zeuren met de jongens weer.
0: Dat lukt.
4: En dan is zo weer tijd. Ik zeg mensen, maak een mooie dag van, dat doe ik ook altijd. Ik zeg groetjes en tot morgen.
0: Tot morgen. En mooie woensdag, Koeno. Aan het weer zal het niet liggen vandaag. Zonnig en 25 graden. Dus wat dat al zegt, hebben we niks te klagen.
5: Op

0: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
1: Hé, wat doe jij nou?
0: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vitenoli presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenoli tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen, check de Vieten-app.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
3: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet Buiten.
2: Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
3: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mercia, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
6: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten?
1: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Of toch Cheerio?
1: Oh, Cheerio.
0: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: Radio NL.
0: Weerbericht.
3: Vandaag een prachtig mooie dag. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het noordoosten en het zuiden is er een klein beetje meer bewolking. Sterker nog, in het zuiden komen bovendien enkele buien voor. Met name in Zeeland. Maar dat is alleen voor deze morgen. Temperatuur ligt vandaag tussen de 23 en de 27 graden. Dat is fors. Mooie zomerse dag. Met later daarom vandaag ook nog kans op een Radio NL Coolbox. Ik bedoel, hey, als het nou toch zo mooi weer is, dan moet die de deur uit. Morgen warmer dan vandaag, maar ook regenachtiger dan vandaag. Met temperaturen richting de 30 graden, maar ook een kans op flinke onweersbuien. Dat gezegd hebben, dan kunnen we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Grote kans dat snelwegen vaker dicht moeten omdat portalen niet meer veilig zijn en onderhoud nodig hebben. De Telegraaf schrijft dat. Portalen zijn de stalen constructies waaraan matrixborden hangen. Feyenoord-fans zijn volgende week niet welkom in Nijmegen als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident. Dat zegt burgemeester Bruls. Feyenoord-fans gooiden afgelopen weekend met vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. En Dolly Parton wordt in kleine kring begraven naast haar man. Alleen haar familie is erbij. Het is nog niet bekend wanneer de uitvaart is. Dolly leed kort aan kanker, maar welke vorm heeft haar familie niet bekendgemaakt.
3: En dat vind ik dan toch wel bijzonder, hè? Dat het, ondanks dat het misschien een muziekstroom is, dat je dan zelf niet luistert, hè? Dat je het wel allemaal kent. Je hebt het jaren niet gehoord, maar dan komt het één keer aan. Dan zet iemand het één keer aan en dan zing je het direct mee. Dat vind ik dan wel knap. Dan heb je gewoon hele goede muziek gemaakt. 80 jaar. Ja, dat kan hard gaan, hè. Goed, geen verkeersinformatie. Op dit moment staat er 0 kilometer aan vertraging in heel Nederland. Met andere woorden, we kunnen verder met het ochtendprogramma van vandaag. Doen we zo meteen met Tini van de receptie. En we hebben muziek van Frans Bauer voor je klaarstaan.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters met haar hartenbreker.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Voor de woensdag, Wijngaard woensdag. Dat ook nog eens even een keer. Het keuzemoment van vandaag zal bestaan uit twee liedjes van ons Henk. Mocht je het niet meegekregen hebben, Henk is inmiddels weer uit het ziekenhuis. Het is al wel een keer verteld, maar ik kan me begrijpen, ik kan me voorstellen dat het langs je is gegaan. Het is ongeveer een anderhalf, twee weken geleden zoiets kwam het nieuws naar buiten dat Henk in het ziekenhuis lag. En de operatie is goed gegaan, dat zijn de laatste berichten. Inmiddels is hij alweer thuis, met een vlammende pijp is hij naar huis gegaan. En nou is het rusten, revalideren. De drie R'en natuurlijk. Voor ons ik, dat zal hij moeilijk vinden, dat rusten. Daar is het namelijk niet de persoon voor, maar je zult hem bijna moeten vastbinden op bed, zeg maar, om te kunnen rusten. Maar goed om te horen dat het in elk geval goed met hem gaat. Straks is in het keuzemoment twee liedjes van hem. Gaan wij eerst nog eventjes de appbox induiken. Het is namelijk gezellig op de woensdag en dan merk je toch wel een klein beetje dat de zon zal gaan schijnen vandaag. Dat zien we ook in de liedjes die aangevraagd worden. Ik zag namelijk een keertje een liedje van Timeless voorbij komen. Dat was, even kijken, Arjan die vroeg dat aan, een liedje van Timeless. Dat gaan we later deze morgen nog even doen. Dan heb je echt de zomer in je bol als je dat over de speakers hoort klinken. Zoiets ongeveer. Andere audio-appies dan. Andreas, goedemorgen.
3: Laske, goedemorgen. Klopje, goedemorgen. Nou, het is weer lekker beuken door de pentiedag. Dus we gaan lekker beuken vandaag. Nou, niet dat we er zin in hebben, maar het zou moeten. Maar goed, in ieder geval iedereen een fijne werkdag. Laske, fijne uitzending, jongen. En draai maar lekker een nummertje mee weer naar Dutch Boys, hè. Die beuken ons er altijd wel weer doorheen met die lekkere meezingers. Nou, ciao de Baco, Rieti en tot morgen.
1: En tot morgen. Ja, goed. Toch mooi inderdaad, een liedje van de Dutch Boys. Nieuws van deze woensdag, de 26e. De grenspompen staan er alleen voor. Nu de Nederlandse benzineprijs tegen een nieuw record aanhikt, proberen de grenspompen het hoofd toch nog even boven water te houden. Met de grenspomp hebben we het dan over benzinestations die dicht bij de Duitse grens zitten. Hè? Dus daar wordt natuurlijk niet meer getankt. Want aan ieder die een kilometer van de Duitse grens kan tanken, kan ook een kilometer over de Duitse grens tanken. En dat scheelt je gewoon serieuze centen. Dat dan weer wel, dat kan je op besparen. En dat zien ze dan dus terug bij de grenspomp. Omdat we massaal uitwijken naar buurlanden. Niet alleen Duitsland trouwens, België is daar ook een voorbeeld van. Vooral de pomphouders aan de grens die maar één tankstation bezitten, hebben het op dit moment het moeilijkst. Je ziet dat hun omzet wel tot de helft terugloopt ten opzichte van voor de hoge brandstofprijzen. Zonder horeca, supermarkt of laadpaal bij de pomp red je het simpelweg niet meer. Dat zegt ING-sectorbankier Dirk Mulder. Het aantal pomphouders in Nederland daalt sowieso trouwens. Dat is geen nieuwe ontwikkeling. Ook omdat er steeds meer elektrisch gereden wordt en er meer op gestuurd wordt. Andere zaken dan. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gewenst. Het vuldoel voor de gasopslagen is niet meer haalbaar. Dat zegt GasUnie tegen nu.nl. En bij een normale winter zou dat niet direct problemen opleveren. Maar bij een erg koude winter en onverwachte verstoringen zijn we dan wel kwetsbaarder. Dat is toch een dingetje. En zeker dat je dan met die gedachte al de winter ingaat, weet je wel. Van ja, als het misgaat, dan gaat het ook goed mis. Dat is de gedachte dat je dan in je achterhoofd houdt. Lekker, joh.
4: Goedemorgen, Lars. Ja, we gaan weer lekker onderweg voor de zoveelste keer. En nu heb ik wel mijn cappuccino bij me. Ach. Mijn neus begint al wat beter te worden. Dus ik zou zeggen, allemaal weg. Ze doet voorzichtig. En ik zou zeggen, doei.
1: En tot morgen, Yvonne. Succes dan vandaag. Gaan wij naar onze Tini van de receptie. De nachtegaal van de vroege morgen. Ik zal dan nog even een keer vragen hoe het nou gaat met de dwarsfluit. Want ze zou tijdens de vakantie zou ze daarop oefenen. Op die dwarsfluit. Om een keer een liedje te spelen hier in het ochtendprogramma. Met dus die dwarsfluit inderdaad. In plaats van dat ze het zal gaan lallen. Maar ik heb radiostilte op dit moment van Timmy. Ja, niet voor het lallen, maar over de dwarsfluit. Ik zal er eventjes een keertje gaan navragen. Eerst uiteraard de opgave van vandaag. Je mag je oren gaan spitsen en goed luisteren, want ze zal een liedje voor ons gaan zingen. Aan jou de vraag, wat is ook alweer de titel van de plaat? Dat is voldoende, mag je doorsturen via de app van Radio NL. Doorsnij gaat sluiten en de kraan gaat stromen.

0: Dat is hem. Nou, de boodschap over het feit dat het wel een klein beetje lastiger mocht, dat is in elk geval goed overgekomen. Maar... denk je het te weten of wil je een gokje wagen, dan kan dat via de app van Radio NL. De titel van de plaat, dat is waar we naar op zoek zijn. Draaien we in de tussentijd een mooie ouwe van Erik van Nijgen. Zou je ook kunnen kennen van Erik en Sanne? Dit is de herinnering.
1: Nee, ik zal wel niet sterven, geen beroemdheid verwerven. Niemand sterft van een beetje verdriet. En ik ben je Romeo niet. Nee, ik word niet geofferd, ik ben geen grote lach.

achter deuren om hoeken blijf ik nog naar je zoeken. Zo vaak heb ik je ergens herkend. Jij die ver van me bent. Oh, ik kan jou best missen, zeg ik wanneer ze vissen. Geloof ik er zelf wat van, dat ik zonder jou kan.

0: van Eigen. Ja, mooi liedje. De herinnering. Dus juist hebben we onze Tini van de receptie horen lallen. Aan jou de vraag, welk liedje is dat ook alweer? We zagen meerdere keren een liedje van Marco Borsato voorbij komen. Onder andere Hendrik vanuit Zuid-Laren die zei dat. Maar ook Remco uit Den Helder. Die dachten allebei, of die denken allebei, dat het dromen zijn bedrog is. Ja. Kan ik het wel heel spannend gaan maken, maar anders had ik het je niet laten horen natuurlijk. Dus dat is niet goed. Maar de vraag is, wat is het dan ook weer wel? Ja, het lijkt er misschien een beetje op. Korte opgave vandaag. Maar er zijn mensen die het nou, volgens mij een anderhalve seconde al wisten.
1: Hallo.
0: Hallo. Jasper, goedemorgen met Lars.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jasper, ben je druk als ik, als ik je zo hoor? Je klinkt een beetje druk.
1: Nee, ik zit nou in de bus. Dus daar.
0: Oh ja, is het een busje vol of zit je alleen?
1: Ik zit met z'n tweeën zitten in de bus. Ja. Ik heb met een maat Arjan.
0: En moet je nog iemand ophalen zo meteen of blijft het met z'n tweeën vandaag?
1: Nee, we blijven vandaag met z'n tweeën. We zijn bijna op de bouw en dan gaan we aan de gang.
0: Ja, en wat staat er op de agenda? Wat mag je gaan doen vandaag?
1: Ik denk dat ik mee mag gaan afsaniteren.
0: Oh ja, en is dat een van de dingen die je graag doet? Of denk je van, hè, bam, moet ik dat weer doen?
1: Nee, dat doe ik ook graag, zoiets.
0: Ja, nou ja, de baas luistert niet mee, hoor. Je mag het gewoon zeggen.
1: Ja?
0: De baas luistert niet mee, je mag het zeggen, Jasper.
1: Nee, ik vind dat niet zo'n erg werk. Je zit er mooi binnen. Dus
0: ja, goed.
1: Ik hoop het prima.
0: Hey Jasper, we hebben natuurlijk onze Tini van de receptie gehoord zojuist. Het is geen dromen zijn bedrog van Marco Borsato, maar het klinkt misschien een klein beetje zo. De vraag aan jou is, wat is het ook alweer wel?
1: Ik kom eraan van Dries Roelvink.
0: Van Dries Roelvink!

0: Jasper, we gaan het liedje draaien. Doe even de groet aan je maat. Naast je in het busje onderweg naar de klus. En succes met afsanitairen al vandaag.
1: Ja, top. Dankjewel.
0: Onze Tini van de receptie, dat was hem weer. En toch nog echt even een keertje horen over die dwarsfluit, hoor. Want het wordt toch wel hoogst tijd. We hebben het er al bijna 3 maanden over. Dus dat mag nu bijna wel een keertje.
2: Je foto naast mij op de stoel.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en staakcaravans.
3: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
6: ProStop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Decent pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Niet alleen bruggen en snelwegen zijn er slecht aan toe, maar ook portalen. Dat zijn de stalen constructies waar matrixborden en camera's aan hangen. Volgens de Telegraaf zijn duizenden portalen toe aan groot onderhoud en zullen daarom snelwegen dicht moeten. Volgende week wordt de A2 bij Empel in beide richtingen afgesloten. De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, wil volgende week geen Feyenoord-supporters in zijn stad als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident van afgelopen weekend. Toen gooiden Feyenoord-fans met vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. 7 mensen raakten gewond. Feyenoord speelt volgend weekend tegen NEC. Van presidenten tot collega-wereldsterren als Beyoncé. Iedereen heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Mick Jagger roemt haar omdat ze zoveel mensen bij elkaar heeft gebracht. Volgens haar familie leed Dolly kort aan kanker en wordt ze in kleine kring begraven naast haar man. Wanneer is nog niet bekend. En er is iemand aangehouden die misschien te maken heeft met de dood van een vrouw in Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes, niet ver van het centrum. De politie ging al snel uit van een misdrijf. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. Over de identiteit van de verdachte is niets bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het AP Nieuws.
14: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
15: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
16: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
0: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
18: Ben jij creatief, gemotiveerd en klaar voor een nieuwe uitdaging in de horeca? Wegrestaurant De Lichtmis is op zoek naar enthousiaste collega's voor zowel de keuken als de bediening. Kom werken in een gezellig team. Kijk snel op werkenbijdelichtmis.nl. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij.
19: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
20: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
19: Wat dan?
20: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
19: Oh, mag ik mee?
20: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
21: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
24: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
26: Anders schrijf je mis.
27: Vijf over zeven. Een hele goede morgen bij de ANWB deze ochtend. Wijnand Zwaan. Wijnand, ik was even bang dat je niet zou spreken vandaag. Want,
28: Inderdaad, Lars. Want tot dusver gebeurt er heel weinig op de Nederlandse wegen. Eigenlijk helemaal niets te staan. Geen files. Het is echt nog wel zomervakantie in een groot deel van het land. In ieder geval de regio Midden. Ja, de rest van het land is natuurlijk wel weer aan het werk. Maar het leidt voor ons nog niet tot files. Straks zal er wel weer wat anders worden, denken we. Maar nu gaat het goed. Hou wel rekening met snelheidscontroles. Onder meer op de A1 Amersfoort. Voor Amsterdam bij de meterpaal 38,7. Op de A6 Muiden-Lelystad bij 68,3. En op de A16 Breda-Rotterdam bij 51,7.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: Naast van Dijk! Met zometeen uiteraard het officiële Wijngaard Woensdag keuzemoment. Het keuzemoment bestaande uit 2 liedjes van onze Henk.
29: Dit is de muziek van Radio NL.

Senna en Sven Verstegen met een liedje Vuurwerk. Zojuist bij Radio NL om 7:10 op de woensdag. Goedemorgen. Zometeen de twee liedjes voor het Henk Wijngaard woensdag keuzemoment. Eerst het nieuws van vandaag. De corona-verhoren gaan verder. De parlementaire enquêtecommissie verhoort Kamerlid Lisa Westerveld en voormalig PVV-Kamerlid Fleur Agema. Zij was in de coronajaren zorgwoordvoerder van de PVV en werd later minister van Volksgezondheid. Zullen ondervraagd worden over hoe en wat. Hè? Waarom heb je die beslissing genomen? En wat had je anders moeten doen? Dat soort zaken. Maar goed. Andere zaken, de wereldkampioenschappen roeien gaan vandaag verder op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Het begint om 4:00 vanmiddag. Dat vind ik indrukwekkend om te zien, want bij heel veel dingen denk ik dat bij mezelf achter kan ik zelf ook wel. Ja, dat, misschien ligt dat ook wel aan mij, maar dan zie je een EK-onderdeel of een WK-onderdeel dat je denkt, ja, is dat nou zo moeilijk? Ja, tuurlijk is dat moeilijk, anders stond je er zelf wel, maar bij dat roeien heb ik dat dan weer totaal niet. Ik denk dat ik ongeveer 3 meter vooruit kom en dan heb ik een nat pak. Dan lig ik om. Ja, en het gaat over AI, over AI. Want ik heb een beetje het gevoel dat we toch wel een beetje AI-moe aan het worden zijn met z'n allen. Want alles heeft ermee te maken. Op Facebook zie je alleen nog maar plaatjes van ChatGPT voorbij komen, dat soort zaken. Ik denk niet dat het nog geliefd is bij iedereen. Alleen het wordt nu ook steeds vaker ingezet voor wel goede doeleinden. Want je hoort natuurlijk heel vaak de negatieve berichten. In Engeland zijn ze nu namelijk bezig met drones die patrouilleren boven natuurgebieden. En daarmee natuurbranden zouden kunnen opsporen. Klinkt erg futuristisch, maar het is al werkelijkheid. Ze zijn er nu nog echt mee aan het testen. Hopen dan volgend jaar, als het zomer is, daar dan ook daadwerkelijk mee te kunnen gaan vliegen. Volledig autonoom, dus ze hoeven alleen nog maar even te zeggen van goh, ik wil dat je dat gebied gaat controleren. En dan gaan er meerdere drones wel langs. Sterker nog, het werkt zelfs als brandweer, want ze kunnen communiceren met elkaar. Dus dan is er een hele slimme drone, die gaat dan bepalen, hey, daar is brand. Shit, we moeten erheen. En dan stuurt hij zijn maatje aan met water en die kan ook daadwerkelijk blussen. En dat zijn dan wel hele goede zaken. En dan wordt die informatie uiteraard ook gedeeld met de brandweerlieden op de grond. Daar niet van, maar daar zijn ze nu mee bezig. En dan hopen ze dat het uiteraard kan uitgerold worden naar ook andere landen, waar de kans op een natuurbrand bijvoorbeeld wel wat groter is dan Engeland. Want laten we wel weten, dat zijn ze in Spanje en Frankrijk uiteraard ook gewoon nodig. Dus kijken wat dat zal gaan worden. Kunnen wij naar het keuzemoment van vandaag? Twee liedjes van Henk Wijngaard tegenover elkaar. Keuze A deze ochtend voor Ik ben nooit om 6:00 klaar.

0: voor de woensdag. De zon schijnt weer in mijn cabine. Dat is ook een mooi liedje, hè?
1: En de zon schijnt weer in mijn cabine.
0: Beide een beetje hetzelfde ritme.
1: De hemel is stralend blauw.
0: Aan jou de vraag welke van de twee de voorkeur heeft. Keuze A mag je appen voor Ik ben nooit om 6 uur klaar. En een beetje mag je insturen voor De zon schijnt weer in mijn cabine. Gaan we zo meteen kijken welke er als winnaar uit de vrachtwagen komt.
2: Ja!

plaatje of een beetje mag je dus insturen via de app van Radio NL. En dan wordt ook als je naam niet op de radio genoemd wordt, je stem meegenomen. En gaan we kijken welke van de twee er mag gaan winnen. Keuze A voor Ik ben nooit om 6 uur klaar. En een beetje is voor De zon schijnt weer in mijn cabine op deze Wijngaard woensdag. Met vandaag op veel plaatsen ruimte voor de zon. Vanmiddag blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 23 tot 27 graden.

0: Sterre.
1: Sterre en Kraantje Papi. Ruggengraat, zojuist bij Radio NL. Het keuzemoment van vandaag gaat dus een Ik ben nooit om 6 uur klaar van Henk Wijngaard. En de zon schijnt weer in mijn cabine, ook van onze Henk. Dat hadden voor Wijngaard woensdag. Jouw stem daarvoor is nog steeds welkom, mocht je niks achtergelaten hebben via de app van Radio NL. Laat dan nu nog even gauw een aantje of een beetje achter. Dan kunnen we jouw stem nog meenemen in de uitslag van vandaag. Laten we hier nog even één keer horen voordat we beginnen met tellen. Keuze A voor deze.
2: Ik ben

0: nog eventjes een dagje van de zomer genieten. Keuze A of keuze B. Wij gaan door de stemmen heen. Keuze A deze ochtend voor Luc vanuit Anna Paulona. Dan is het een A'tje voor Tieske vanuit Gent. Geppie uit Varsseveld, keuze A voor mij. Milano die gaat voor een A'tje en B voor Annie. En Eppie van Angela, goedemorgen. Voor mij keuze B vandaag. En B voor Trudy uit Ochten. Atje uit Huibergen die gaat voor keuze B. En B voor Johan uit Uithuizen Medamark. Het Achter die gaat voor een beetje. En B voor Rodney vanuit de Goren. Kopie uit Grote Broek die gaat voor een beetje. En B voor Reindert vanuit Grauw. Dan is het een bericht van Wouter uit Kaatsheuvel. Doe maar de zon in mijn cabine. Keuze B alsjeblieft.
1: Hey, goedemorgen Lars. Vanuit deze cabine een beetje ahoy.
0: Monique uit Rotterdam die gaat voor keuze B. Keuze B voor Peter vanuit Lierop. Een A'tje voor Jan Jelle uit Zuid-Laren. Een B voor Marielle uit Tilburg. Een A'tje voor Gerben uit Dodewaard. A voor Paul vanuit Maasbracht. Dan is het keuze B voor Rien uit Oosterhout. Een B voor Corrie uit Dordrecht. Een A'tje voor Jolanda uit Andelst. Een A'tje voor Pieter. Pieter vanuit Zomeren. Onze caddyklapper Leon uit Uithuizermeer. Die gaat ook nog voor een A'tje. Bericht vanuit Roosendaal. Goedemorgen.
2: Ik ga voor de zon. Doe maar een beetje.
0: Een beetje.
3: Doe maar een A'tje. Ach. Ik ben nooit om 6 uur van. Hey, werkt
0: je, Marcel? Marcel, nou volgens mij is het toch een B geworden. Laten we vooropstellen dat een fout antwoord uiteraard niet mogelijk is, maar de meeste stemmen gelden. Zo ook voor het keuzemoment van vandaag. De zon schijnt weer in mijn cabine.

0: Begin je op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
4: Droogte. Kuiper-Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
3: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
5: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket.

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten. Of toch Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
3: Radio NL.
2: Weerbericht.
4: Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het noordoosten en het zuiden is er dan wat meer bewolking. In het zuiden komen bovendien enkele buien voor. Met name in Zeeland zal dit dan zo zijn. Vanmiddag daarentegen zo goed als overal droog. En die zon die blijft lekker schijnen. De temperatuur ligt vandaag tussen de 23 graden in het noordwesten en zo'n 27 in het zuidoosten van het land. Een zomerse woensdag. Goed, kunnen wij naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen 2 jaar geleden is geen geval op zich, heeft de NOS uitgezocht. Afgelopen jaar is het meer dan 10 keer voorgekomen dat een kind langere tijd zwaar werd mishandeld. Snelwegen zullen vaker dicht moeten, schrijft de Telegraaf, omdat de stalen portalen waar borden aan hangen wegroesten en onderhoud nodig hebben. Het probleem is dat aannemers niet genoeg mensen hebben voor het onderhoud. En in Amerika hangt een week lang de vlag half stok vanwege het overlijden van Dolly Parton. Sterren reageren massaal op haar dood. Zangeres Sabrina Carpenter noemt haar een engel op aarde. Elton John uniek en onvervangbaar.
4: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Daar is deze ochtend Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
6: Goedemorgen Lars. Nou, je kunt nog steeds bijna overal goed doorrijden op de Nederlandse wegen, omdat het in de regio midden zomervakantie is. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar moet het verkeer even op de rem bij de Schipholtunnel door een te hoge vrachtwagen. De weg is daar even dicht, maar goed, dat duurt meestal niet zo lang. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda, daar rijdt het nu langzaam tussen Sint-Willebroort en Breda-West over 6 kilometer. En dat kost je ongeveer 10 minuten. Er wordt geflitst op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij hectometerpaal 6,9. En op de A27 vanuit Almere bij 112,3.
4: Dankjewel, Wijnand.
2: Radio NL.
3: Deze week
2: is Je zit in mijn hoofd van de drie J's de hoogte.

0: Nederlandse nieuwe deze week in handen van de 3J's. Je zit in mijn hoofd. Dat maakt het 7:50. Tijd voor het dobbelspel van vandaag.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Er wordt ook nog steeds veel gereageerd over het feit dat er geen koffiekopjes in de nieuwe studio mogen. Dat is een ding, dat heb ik vorige week eventjes aangesneden, dat punt. En dat het ook wel een klein beetje een dreiging is misschien voor het dobbelspel. Want ja, dat gaat toch wel om de dobbelsteen in de mok. Maar nou waren er veel alternatieven. Zoals bijvoorbeeld het beschermen van het blad, van het bureau, van het desk. Maar ik zag gisteren ook voorbij komen dat iemand zei, je moet anders gewoon hele andere voorwerpen gaan gebruiken. Want er zal vast niet in de regel staan dat er een puntje gebruikt mag worden. Ja, ik ga dat nu niet zeggen, want dan wordt er natuurlijk een mail gestuurd. Maar ik zal even kijken. Het motiveert me wel, zeg maar. Om maandag gewoon met een bloempot. Ja, ik moet het niet zeggen eigenlijk hoor, maar ik zal eens even kijken hoe en wat. We gaan even gauw de lijst met categorieën bijlangs. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje dat gaat over een object dat je niet op je tenen moet laten vallen. 2 gaat voor de categorie beroepen. 3 staat voor vliegen. 4 gaat voor een liedje dat ergens gaat over dat je kan vinden in een restaurant. Dat gaat over iets dat je kan vinden in een restaurant. 5 is nog een keer dobbelen. En met nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter G. De G van...
2: Oeps.
0: Geef mij nu je angst. Gaan even kijken wat het wordt.
2: Ik geef je de hoop voor terug. Maar nu de nacht.
0: Nummer 4 is het geworden vandaag. Dus we zoeken liedjes die gaan over objecten die je terug kan vinden in een restaurant.
3: Het is

Daar mag je even over nadenken. Deze is voor de creatievelingen onder ons. Liedjes die gaan over dingen die je terug kan vinden in een restaurant. Als je een mooie kan bedenken, mag je hem doorsturen via de app van Radio NL.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him.

0: druk werk.
1: Schanen liggen hier op mij. We zijn bezig met het dobbelspel van vandaag. En we zoeken liedjes die gaan over iets dat je kan vinden in een restaurant. Deze is voor de creatievelingen onder ons. En je hoopt toch altijd een klein beetje dat het niet aan de orde is. Alleen volgens mij gebeurt het vaker dan je denkt. Liedjes die gaan over dingen die je terug kan vinden in een restaurant.
2: Muis.

0: Meer liedjes die binnen zijn gekomen via onze app. Dank daarvoor. De bierkraan van Wolter Kroes, zegt Manon bijvoorbeeld.
1: Ja, zet de bierkraan maar vast open. We komen er al aan. We hebben afgesproken even uit ons dak te gaan we zingen.
0: Dat is het Fred het Helmond. Goedemorgen. Liedjes die gaan over dingen die je terug kan vinden in een restaurant.

0: ik ben zo op je afgeknapt.
1: Meer suggesties die binnen zijn gekomen, ja. Ik weet niet waar Roy, naar welk restaurant Roy naartoe gaat, maar dat is er eentje met delicatessig volgens mij. Dan mag hij in een pingwingpak naartoe. Als hij s'nachts piano speelt voor de piano in de hoek van het restaurant. Heb ik nog nooit gezien in een restaurant.

0: Dobbelspel van vandaag staat dus in de categorie liedjes die gaan over iets dat je terug kan vinden in een restaurant. En leuke suggesties komen er binnen. Je mag die van jou daar nog bij toevoegen. Heb je wat moois kunnen bedenken of schiet er zo in één keer wat naar boven? Laat hem achter via de app van Radio NL. Kunnen we dat zometeen nog even gaan behandelen? Dus even kijken of wij Markie nog even gauw aan de telefoon kunnen krijgen. Mark, dat kunnen we bijna bestempelen als vriend van de show. En ja, hij gaat over in elk geval. We hebben iets met die telefoon. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik klik dan op bellen en dan duurt het 10 seconden voordat er geluid uitkomt. Maar goed.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Ja, Mark, zijn we weer. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ah, liedjes die gaan over iets dat je kan terugvinden in een restaurant, zeg het eens.
1: Ja, ik had een keuken. En dan Joke, kom uit de keuken.
0: Ja, want ik wilde gezellig met jou.
1: Ja, met je neutronenbommenstickers plakken.
0: Natuurlijk. Dankjewel, Mark. Fijne dag, hè.

0: Zeker, ze lijkt zijn sleutel gaande. En Joke stopt toch met koken in het dobbelspel van vandaag. We zoeken liedjes die iets hebben met wat je kan terugvinden in een restaurant. En daar mag je wel even over nadenken. Wordt dan ook volop gedaan. Jan Boezeroen, de fles, zagen we een paar keer. Ja, maar van heel erg langzaam misschien voor een ochtend. Misschien dat we dat een keer op een vrijdagavond bij Ivo moeten inplannen. Vrijdagavond, oh, dan wordt die boos. 7:15, vrijdagavond. Het is er geen regels vrijdag, de fles. Goed, liedjes die er nog meer zijn binnengekomen. André van Duin bijvoorbeeld.
1: Even wachten.
0: Pizza! Ja, deze vond ik ook mooi gevonden.
1: Maar... nou, dat heb ik geweten.
0: Nou ja, goed, je kan zelf ook wel bedenken dat het liedje op 26 augustus toch nog maar even niet gedraaid wordt. Liedje van Frans en Marianne.
2: Steek.

0: Steek er een kaarsje aan. Steek er een kaarsje aan. Liedje dat ook vaak binnenkwam is eentje van Normaal. Mama, waar is mijn pils?
1: Mama, waar is mijn pils?
0: Ja, dat zeg ik.
1: Mijn pilsje ben ik kwijt. Papa, waar is mijn pils? Mijn pilsje ben ik kwijt.
0: Mocht je een liedje hebben ingestuurd, dank daarvoor. Mocht je de creativiteit even de vrije loop hebben laten gaan, want... Ja, als we ze allemaal gaan draaien, dan zitten we hier nog 4 uur ongeveer. Dus dan snoepen we zendtijd van teken. Ja, dat wil ik ook niet natuurlijk. Ja. Peter, goedemorgen met Lars.
2: Hey, goedemorgen jongen.
0: Hey, Peter, goedemorgen. Eventjes over het dobbelspel van vandaag. Hè, want we zoeken liedjes die gaan over iets dat je kan vinden in een restaurant. Ben jij een buiten de deur eter?
2: Af en toe wel, ja.
0: Ja, maar ook voor echt eigenlijk alleen voor gelegenheden? Of dat je denkt van, weet je wat, vrijdagavond, ik heb geen zin om te koken vandaag.
2: Dat komt ook toch wel voor, ja.
0: En is het dan dat je, zeg maar, altijd naar een restaurant gaat? Of denk je zo nu en dan, hey, gewoon die shawarma zaak of kebabzaak hier, dat is wel even prima voor vandaag?
2: Nee, ja, ook wel, maar meer naar een restaurant.
0: Een restaurant, oké. Okay. Hey Peter, we zoeken liedjes die gaan over dingen die je daar terug kan vinden. Je hebt een mooie ingestuurd. Wat mag het worden voor vandaag?
2: Ja, de Ober.
0: Van helemaal Hollands.
2: Ja.
0: Natuurlijk. Wel, ja. Precies. Peter, dankjewel. Fijne woensdag. Maak er wat van, hè.
2: Hey. Tot dan. Hoi, hoi.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Alweer verrotte kozijnen.
2: Wel eens van Toscana gehoord?
1: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
2: Neem kunststof kozijnen, joh!
3: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
2: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
4: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
6: Gritter Chalet en Staakcaravans.
7: Stop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
7: Kijk op ProStop.nl.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Lucas Outdoor in Wolvenga.
10: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus. Kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
9: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
11: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeggen vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
13: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. 2 jaar geleden schrok Nederland van het zwaar mishandelde meisje in Vlaardingen, maar dat is geen losstaand geval, heeft de NOS uitgezocht. In de afgelopen 10 jaar is het zeker 10 keer voorgekomen dat een kind zwaar en langdurig werd gemarteld. Bij kindermishandeling gaat het vaak om onmacht, bij marteling is het opzet. Het overlijden van Dolly Parton raakt miljoenen mensen. Zo reageert president Trump op haar dood. Hij heeft opdracht gegeven 1 week lang de vlaggen half stok te hangen. Het is nog niet duidelijk wanneer Dolly wordt begraven. Wel dat dat in kleine kring gebeurt met alleen haar familie. Die zegt dat ze korte tijd kanker had. Zeker 14 pasgeboren baby's zijn om het leven gekomen bij een brand in een ziekenhuis in Pakistan. Die was ontstaan na een probleem in het airconditioning systeem. 1 baby kon worden gered. Brand begon op de 3e etage van het ziekenhuis in Islamabad op de kraamafdeling. En telefoons worden niet langer het meest gestolen op vakantie. Het zijn nu vooral tassen en rugzakken waarvan het vaakste aangifte wordt gedaan. Dat meldt de verzekeraar volgens de Telegraaf. Het gaat om bijna 1/4 van de aangifte. Ook pikken dieven graag bikinis en hair extensions van vakantiegangers. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het AP Nieuws.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
3: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Even het over 8. Hele goedemorgen bij de ANWB deze ochtend. Wijnand Zwaan voor de verkeersinformatie. Goedemorgen.
12: Goedemorgen Lars. Ja, het is nog steeds niet drukken op de Nederlandse wegen. Je kunt bijna overal wel goed doorrijden. De files die er staan leveren niet meer vertraging op dan 5 minuten. En je vindt ze vooral rond Amsterdam. Ook op de Veluwe zien we wat meer vertraging nu op de A50. Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met ongeveer 1 kwartier vertraging. Dat komt door de afgesloten spitsstrook. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file. En daar doe je ongeveer 1 kwartier over. Nou, verder wordt er geflitst op diverse plaatsen. Onder meer op de A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 74,8. En ook op de A13 Rotterdam-Den Haag bij 13,8.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Naar Zwaandijk!
11: Op de woensdagmorgen. Het wordt lekker weer vandaag. Hoge temperaturen. Dus dat betekent dat we weer een koelbox mogen weggeven straks.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

Maxi Dekker. En aan Casuals juist bij Radio NL maakt het 10 minuten over 8 op de woensdagochtend. 26 augustus vandaag. En we zijn lekker begonnen met het ochtendprogramma. Met eerder deze ochtend al de belofte om coolboxen de deur uit te sturen. Gaan we dat ook zeker doen. Speciale Radio NL coolboxen gevuld met van alles en nog wat. Hebben er nog 3 staan. En ik zag dat we... Ja, dat is ook stom. Het kan natuurlijk voorkomen omdat het in een vakantieperiode verstuurd is. Maar er was ook een keer teruggekomen van een prijswinnaar. Die werd zeg maar retour afzender gestuurd. Dus ja, dan moet ik nog even een keertje achteraan. Is dat nou zeg maar de bedoeling geweest, ja of nee? Dat die dag bij de deur, ja nee, ik hoef hem toch niet. Hey, laat maar liggen. Gaan we straks doen. Wat je daarvoor mag doen, maken we zo meteen bekend. Eerst even naar het nieuws van deze woensdag, de 26e. Er wordt nog veel gesproken, nog steeds over het vuur van afgelopen weekend tijdens de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord. En nu heeft de Nijmeegse burgemeester Bruls ook gezegd... geen Feyenoord-supporters bij NEC welkom als aanhoudingen uitblijven. Dat zei hij bij WNL Talkshow Goedenavond Nederland. De wedstrijd tegen NEC staat gepland op zaterdag 5 september... en is tevens dus de eerstvolgende uitwedstrijd voor Feyenoord. Komend weekend moeten ze ook de grasmat betreden, maar dat dan in eigen huis... Gaan we nog wel meer over horen. Meer nieuws voor deze woensdag, de 26e. Het gaat onder andere over de corona-verhoren die weer verder gaan. Wie er vandaag aan tafel mogen gaan schuiven. Dat zijn voormalig PVV-Kamerlid Fleur Agema. Zij was in de coronajaren zorgwoordvoerder van de PVV. Werd later minister van Volksgezondheid. En Lisa Westerveld, die zullen aan tafel gaan komen voor de corona-verhoren. Goed dan voor die coolboxen dus, omdat het vandaag weer zo'n mooie dag wordt... met een graadje of 25, 26 en volop zon, een droge middag, een verschiet... gaan we hem weer weggeven. Je mag een foto sturen via de app van Radio NL... van de plaats waar jij de coolbox neer zou zetten. En denk je, ja, wat is er nou zo speciaal in de plaats waar ik hem neer zou zetten? Het mooie aan deze coolbox is dat het dus een speciale doorwerk coolbox is. Dat zou degene met de zaag op de achtergrond, hoor je dat? Die kan ook zo'n apparaat gebruiken. Ja, die is... hard bezig voor de nieuwe studio natuurlijk. Die begint gewoon te zagen terwijl we hier aan het praten zijn. Maar goed, die doorwerk coolbox die past precies zeg maar, recht voor in de trekker. Die past precies tussen je dashboard en je stoel van de auto. Dat past allemaal perfect. Alsof het ervoor gemaakt is. Dat zal ook wel zijn. Zo'n foto mag je doorsturen via de app. Maak je kans op een...

0: Loco, Jeffrey Hees is juist bij Radio NL. Foto's komen er binnen voor die coolbox. Die mag je nog steeds doorsturen. Gaan we zo meteen iemand mee verblijden. De doorwerkcoolbox voor de beunhazen en de beunbazen. Ik heb eerst eventjes wat anders voor je in petto.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Ik heb er even een mooie ouwe bij gezocht. Ik denk, hé, dat kan nu wel eventjes. Ook omdat het zonnetje er weer een beetje bij komt kijken. En het is wel van een groep dat we vaker draaien, maar dit liedje niet. Ja, je kent ze bijvoorbeeld van Onze Poes en Buurmans Kater.
2: Miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Die hebben ook een liedje met Als de Zon Weer Schijnt. En dat is een perfecte vanuit opa's kast. Ik dacht, hé, voor een dagje.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Heb je dat filmpje toevallig gezien van Lange Frans? Die is een paar weken geleden is hij viraal gegaan met het feit dat hij een nieuwe tuin had, weet je wel. Omdat het eerder leek op een luchtplaats dan een daadwerkelijke tuin. Omdat alles gewoon beton en grijs was. Ja, het zat er super strak in, daar niet van. Maar er was nergens een beetje groen te herkennen. En nu ongeveer een dag of, wat is het, 4 geleden of zo, zag ik een vervolgfilmpje daarop. Zei hij, ja, jullie zeiden allemaal dat ik geen groen had in mijn tuin, hè? En toen kwam er natuurlijk weer een gesponsord filmpje. Want dan was die tuin was namelijk ook gesponsord. Super slim van hem. En kwam er een sponsor aanlopen. Die had dan weer een speciale soort boom voor hem in de tuin. Ja, je kunt vinden van Frans wat je wil, maar Lange Frans weet dan wel hoe PR werkt, hè? Hoe de marketingmachine gedraaid moet worden. Ik ga even bellen met iemand die kans wil maken op de doorwerk coolbox. Vanwege de hoge temperaturen die er vandaag weer aan zitten te komen, geven we zo'n apparaat weg. Meerdere zelfs, dus even bellen met iemand die een foto heeft gestuurd.
2: En Kevin.
1: Kevin, zeg je. Kevin, goedemorgen met Lars van Radio NL.
2: Goedemorgen.
1: Hey, Kevin, waar vandaan?
2: Uit Pijzen.
1: Pijzen. Hey Kevin, wij zochten foto's van plaatsen waar jij de coolbox neer zou zetten op het moment dat je er één zou winnen. En ik heb jouw foto even bestudeerd, maar wat neem jij nu mee om je lunch te bewaren?
2: Een tas.
1: Ja, maar dat is zeg maar een tas, daar zitten de gaten onderin, zo'n tas.
2: Ja, daar zitten gaten in, ja.
1: Ja. Met andere woorden, je kan hem een eentje gebruiken.
2: Ja, ik kan hem een eentje gebruiken, ja.
1: Gaan we dat even regelen, Kevin. Gefeliciteerd, jij bent nummer 1.
2: Dankjewel.
1: Yes. Gaan we even kijken naar lijn nummer 2. Want we hebben natuurlijk meerdere van die dingen hier nog staan. En het zou een beetje stom zijn om dat met min 10 weg te gaan geven. Dus dat is vandaag de beste dag daarvoor natuurlijk. Niet dat we er vanaf willen. Ik bedoel, het zijn prachtige dingen. Maar
3: met Pascal.
1: Pascal, goedemorgen met Lars.
3: Goedemorgen.
1: Hey. Pascal, waar kom jij vandaan dan?
3: Rijpwetering.
1: Rijpwetering. Wie kent het niet, mensen? Van het kerkje Rijpwetering.
3: Ja, daar ja.
1: Kijk eens. Nou bedoel ik. Fantastisch. Mooie kerk. Hey Pascal, waar zou jij hem neerzetten?
3: Rechts voorin bij mij in de trekker.
1: Daar past hij precies, hè. Daar is hij voor gemaakt.
3: Ja, daar zijn dingen echt voor gemaakt, joh.
1: Ja, hey. Elke dag

0: betrekken of heb je ze nu en dan nog een keer andere werkzaamheden?
1: Nee, ik heb nog wel eens andere werkzaamheden.
0: Oh, oké dan. Ik zie op de foto een blauwe trekker. Dat moet zijn een Nieuw-Holland, of niet?
1: Ja, juist hem.
0: Oh, oké. Hey, ongekend. We sturen er ook eentje naar jou toe, Pascal. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hij gaat naar Rijpwetering. Nou. Zijn er weer twee de deur uit. Mooi voor zo'n dag als vandaag. En over Pascal gesproken trouwens. Toeval bestaat niet, zou je zeggen.
2: Op de fiets door de stad, want de kids hebben trek.

0: grote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
2: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
3: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
2: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
4: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com. Smit Compleet
3: Buiten.nl. Kijk voor het complete assortiment op smitcompleetbuiten.nl.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
7: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
6: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
5: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
9: Nu hou hè, dus niet straks.
10: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
9: Nu!
8: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
9: Nu hou hè, dus niet straks.
10: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
15: Ping, ping, ping, ping, ping.
14: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten... Toch Cheerio. Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
16: Altijd aan.
17: Radio NL.
16: Weerbericht.
18: Vandaag best een mooie dag. In de ochtend in het zuiden dan nog wel kans op wat regen. In Zeeland zal dit dan zeker zo zijn. Vanmiddag dan is het dan ook daar zo goed als droog. Zondag verder en temperaturen tussen de 23 en de 27 graden vandaag. Morgen wordt warmer en benauwder. Temperaturen richting een graad of 30. Gaan we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De afgelopen jaren zijn zeker 10 kinderen in ons land langdurig gemarteld, heeft de NOS uitgezocht. Het geval van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen, dat 2 jaar geleden aan het licht kwam, staat dus niet op zichzelf. Mensen voelen zich afgescheept als ze online met een bedrijf contact zoeken en hun vraag moeten stellen aan een chatbot in plaats van een mens. 7 op de 10 zeggen geen goed antwoord te hebben gekregen, heeft de Consumentenbond uitgezocht. En Dolly Parton was niet alleen koningin van de countrymuziek, maar ook van de inclusiviteit. Dat is de reactie van het Amerikaanse COC op haar overlijden. Partons hele carrière was gebaseerd op liefde en respect voor iedereen, zeggen ze.
20: Oh,
18: Oké, dankjewel. Dan gaan we kijken. Echt even proberen contact te leggen met Wijnand van de ANWB. Want ik heb vernomen dat hij allemaal andere dingen aan het doen is. En die heeft wat ontdekt, zeg maar. Dat was volgens mij 10 jaar geleden ook al een ding. Wijnand, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, nee, kijk, als je ietsje meer tijd hebt dan anders, omdat er weinig files staan, dan ontdek je nog eens wat, inderdaad, in je eigen studio, wat er allemaal zo hier om me heen staat.
18: Jij dus, hebt...
0: Ontdekte ik een prachtige plopkap van Radio NL, bijvoorbeeld.
18: Ja. Nou ja, goed, even een klein beetje tekst en uitleg. Jij hebt ontdekt dat er op je telefoon een ding is, dat heet Google Lens. Dan kan je je camera ergens op richten, dan vertelt hij wat je ziet. Ja,
0: veel mensen weten dat al, maar ja...
18: Geweldig, super. Dat
0: loopt een beetje achter.
18: Ik kan me nog herinneren dat ik in 2016 of 2017 of zo was ik in Noorwegen op vakantie. En nou ja, goed, ik kan natuurlijk geen Noors. Toen had ik dezelfde app. En toen ging ik inderdaad kijken, wat staat er achter op deze verpakking? Wat heb ik nou in mijn handen, zeg maar? Kan ik dit eten vanavond? Vind ik dit lekker? Dat was toen ook een ding. Ja. Maar jij ontdekte het in 2026.
0: Ja, nee, wij hebben het veel te druk om dat soort dingen allemaal vroegtijdig te ontdekken.
18: Ja,
0: nee,
18: blij dat je meegaat met de tijd, Wijnand.
0: Ja, zeker.
18: Dat je
0: zeker.
18: Poging maakt.
0: Nou ja, terug in het nu dan, inderdaad. Dan zien we dat er een paar files staan. Niet zo heel veel hoor, maar rond Amsterdam is het her en der wat drukker. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar heb je zo'n 10 minuten vertraging. Verder dreigt er wat file op de A16 te ontstaan, van Breda naar Rotterdam, tussen Zwijndrecht en Ridderkerk. Nu 4 kilometer met 5 minuten vertraging, maar dat wordt wel wat meer, want er is een ongeluk gebeurd. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg en knooppunt Batadorp. En daar ben je ruim 10 minuten langer onderweg. Daar wordt er geflitst volgens Flitsmeister op de A7 Groningen-Heerenveen bij hectometerpaal 161,1.
18: Wijnand, laten we je gaan. Kan je weer lekker Google Lensen vandaag?
0: Nee, zo is dat. Ga ik doen.
18: Fijne woensdag!
0: Van hetzelfde!

met zometeen weer een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. En eerder deze morgen hadden we je nog een liedje van Timeless beloofd. Of nieuw Timeless moeten we zeggen. We draaien Zo'n Mooie Vrouw, moet je horen. Dit is gewoon zomers.

Timeless. En laat de zon maar schijnen daarvoor. New Timeless. Zo'n mooie vrouw. New Timeless dat ook heel lang onder de noemer Timeless ging gewoon. En daarna dachten ze, hey, laten we voor de gein Nederlandstalige liedjes opnemen. Want dat deden ze dan wel tijdens hun concerten. Dat sloeg lekker aan. Toen hadden ze de naam New Timeless. Ook omdat ze met z'n tweeën door moesten. En ze hebben ook nog een keer een liedje met Django opgenomen. Where is the love is dat. Dat is een mooi luisterliedje. Het is tijd voor een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. Naar aanleiding van onze verkeersmeester Wijnand, die er na 10 jaar achterkomt dat er een app bestaat op je telefoon die je kan vertellen waar de camera naar kijkt. En die dan bijvoorbeeld ook kan vertalen, hè, terwijl je de camera erop richt. Allemaal live. Technologie van tegenwoordig. Het is ook wat, hè. Nee, dat is misschien wel even een mooie voor de vraag van vandaag. Waar ben jij laatst pas achtergekomen wat achteraf eigenlijk al een tijdje bekend was? Dat je misschien een beetje achter de feiten aanliep. Ik zal hem aftrappen. Iets waarvan ik uiteindelijk dacht van ja, maar dat is toch ook gewoon super logisch. Nooit over nagedacht. Maar dat is natuurlijk gewoon zo. Op het moment dat jij de sleutel in het slot stopt, om de deur op slot te doen of van het slot te halen, en je draait rechtsom, dan draai je hem natuurlijk op slot. He, want dan gaat het slot in de deur. Je draait linksom, dan gaat hij van het slot af, want dan gaat hij weer uit de deur, dus uit het kozijn. Dus dan is je deur niet meer op slot. Dat is super logisch als je erover nadenkt, maar ik had er nooit over nagedacht. En in één keer dacht ik, wow, Lars Einstein. Maar dat was niet zo natuurlijk. Vraag van vandaag. Waar ben jij laatst pas achtergekomen wat achteraf toch al even een tijdje zo bleek te zijn? Laat het weten via de app van Radio NL. Doen we dat dus voor de vraag van vandaag. In de tussentijd de gitaren van Diesel moet je horen.

0: kwam jij eigenlijk pas veel te laat achter?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Dingen die achteraf eigenlijk al heel lang bekend bleken te zijn, maar waarvan jij dacht, hé, dat heb ik even uitgevonden. Daar ben ik goed in. Of iets wat je toevallig ergens online bent tegengekomen, dat je dacht, tuurlijk. Vraag van vandaag. Waar ben jij eigenlijk pas veel te laat achtergekomen? Berichten die binnenkomen via de app. Jeanette zegt goedemorgen. Voor de vraag van vandaag dat er bij een brandstoficoontje in de auto een pijltje staat dat aanwijst aan welke kant van de auto je tankdop zit. Ja. Super handig als je in een andere auto rijdt. Bericht van Anton. Goedemorgen. Dat horeca een afkorting is voor hotel, restaurant, café. Hey. Het is dat je het zegt, Anton. Dat hij het stuurt. Ook nooit over nagedacht, natuurlijk. Weer berichten die binnenkomen. Thomas die zegt dat het oudbollig is en niet oudbollig. Wist ik ook niet. Ik dacht ook dat het oudbollig was. O-U-D-bollig. Maar het is dus gewoon oudbollig voor oudbollige dingen. Oudbollig, ja goed, zeg het maar. Wouter gaan we even proberen te bellen. Wouter heeft een verhaaltje, wel een beetje over vroeger, maar ook iets waar hij eigenlijk pas veel te laat achter kwam. En wat nu eigenlijk zo goed als ondenkbaar is. Het hoort bijna bij de opvoeding van de jeugd tegenwoordig. Dat zou je bijna kunnen stellen. Als Wouter in elk geval in de buurt is van zijn telefoon.
2: Jazeker.
0: Jazeker. Wouter, waar kwam jij uiteindelijk pas veel te laat achter?
2: Dat is wel een hele tijd geleden, maar ik kwam achter WhatsApp.
0: WhatsApp? Jij hebt heel lang zonder WhatsApp geleefd.
2: Ja.
0: Dat kan je anno 2026 nog niet meer voorstellen. Het is bijna, zeg maar, dat de ouders geven je een telefoon, hier heb je WhatsApp.
2: Nee, ik was een jaar of 18 of zo. En ik was bij mijn moeder op bezoek. En ze zegt, ik zal even je zus appen. Ik zit op mijn zus appen. Ik zeg, wat wil jij nou weer met je appen? Ja, dat is WhatsApp. Dan kan je sms'en, maar dan via internet. Zo bestaat dat van, joh. Dat bestond blijkbaar al een paar jaar.
0: Het mooiste aan het verhaal is dat je moeder al als eerste achterkwam. Normaal gesproken is het andersom, weet je wel. Dat je aan je ouders de techniek van nu uitlegt. Maar nu was het eventjes andersom bij jou.
2: Ja, blijkbaar.
0: Ja, en dan hebben we het over hoeveel jaar geleden?
2: Toch wel zo'n
0: beetje
2: zo'n jaartje of 15, 18 geleden.
0: Ja, oké. Goed. Wouter, dankjewel voor je verhaal. En lekker blijven appen, zou ik zeggen.
2: Dat gaan we doen.

En oh, heb je niets, maak toch een feest. Iets voor 9 uur, zometeen teken met werk en uitvoering. Betekent dat het ochtendprogramma tot zijn einde komt. Morgenochtend 6 uur, dan zijn we er weer. We hebben nog tijd voor eentje en die is van John Spencer.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
8: Gritter Chalet en staakcaravans.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Lucas Outdoor in Wolvenga.
13: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus. Kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
12: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
14: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het martelen van kinderen komt veel vaker voor dan gedacht. 2 jaar geleden hadden we het pleegmeisje uit Vlaardingen, maar dat blijkt dus geen uitzondering te zijn. In de afgelopen jaren kwam de NOS zeker 10 andere gevallen tegen waarbij kinderen jarenlang en met opzet zwaar mishandeld werden. Waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Mensen die online contact zoeken met een bedrijf en met een chatbot te maken krijgen, voelen zich afgescheept. In 7 van de 10 gevallen krijgen ze geen antwoord op hun vraag, heeft de Consumentenbond uitgezocht. Die vindt dat het veel makkelijker moet zijn om contact te krijgen met een echt mens. In New York kleurt het Empire State Building roze als eerbetoon aan de overleden Dolly Parton. Ook hangt de vlag in Amerika een week half stok. Fans leggen bloemen bij diverse monumenten van Dolly, zoals bij haar ster op de Walk of Fame. Haar familie heeft laten weten dat Dolly korte tijd leed aan kanker en haar uitvaart besloten is. En jarenlang was de mobiele telefoon het meest gestolen voorwerp tijdens de vakantie, maar dat is niet meer zo. Jassen en rugzakken staan nu op nummer 1, heeft een verzekeraar uitgezocht. Ook bikinis en vergeten haarextensions worden vaak geclaimd bij de reisverzekering. Of die ook worden vergoed, hangt af van de voorwaarden. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het AP-nieuws.
19: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
20: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
21: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Goedemorgen, 6 minuten over 9 op deze woensdagochtend. Ik had net even een klein voorgesprekje met Wijnand Zwaan van de ANWB en ik zeg tegen Wijnand nog 25 minuten. Maar dat moest de gelukkige seconde zijn, want anders is de helft van het ochtendprogramma alweer verdwenen. Kunnen we niet hebben, maar Wijnand is er en wij ook. Goedemorgen, Wijnand.
6: Zo is dat. Goedemorgen, Teken. Ja, en inderdaad, ja, ik heb eigenlijk ook vrij weinig nieuws, gelukkig maar. Want dat betekent dat je eigenlijk bijna overal goed kan doorrijden op de Nederlandse wegen. Op de A7 zien we een uitzondering van Horen naar Zaanstad tussen Purmerend en knooppunt Zaandam. 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en De Meren. 6 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een kwartier oponthoud. Er zijn nog bergingswerkzaamheden na een aanrijding. De linkerrijst strook is dicht. Nou, Flitsmeister meldt ook nog een paar flitsers. Onder meer op de A4 Amsterdam-Den Haag bij hectometerpaal 13,3. En op de A13 Rotterdam-Den Haag bij 13,9.
5: Wijnand, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar na 10 nog een keer.
6: Dat doen we. Tot zo.
5: Tot zo.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: In de categorie uitnodigingen versturen hebben we nu Monique Smit voor je. Blijf je vanavond. Goedemorgen, dit is Werk en Uitvoering.
7: Dit is de muziek van

erg goed gedaan hoor, de nieuwe single van Mart Hoogkamer, Kroeger in de Hemel. Maar we geven hier het liever nog een paar rondjes hier op aarde voordat we naar boven gaan. En dat is een term dat, ja, die klopt natuurlijk. Iedereen die wil zo lang mogelijk hier blijven en zo oud mogelijk worden. Erg mooi, Kroegen in de Hemel is de titel van de nieuwe single van Mart Hoogkamer. Daarvoor staat Monique Smit en blijf je vanavond. Het is 9:15, hartelijk goedemorgen. Halverwege de werkweek, een nieuwe editie van Werk en Uitvoering. De woensdag, jawel, goedemorgen. We hebben er zin in tot aan 12 uur, de beste muziek tijdens jouw werkzaamheden. We gaan beginnen. Goedemorgen.

voor de mensen die nog een beetje moeten ontwaken op deze woensdagochtend. Kan ik me bijna niet voorstellen, 6 minuten voor 9:30. Maar dan is dit wel het ultieme liedje om daarvoor te gebruiken. Wat een vrolijkheid en gezelligheid brengt dit wederom met zich mee. De nieuwe van de Wannabes samen met Johnny Valentino. Een lekker shaken. Het zou gewoon verplicht moeten worden. Bij het opstaan dit liedje opzetten en dan is het de hele dag goed. Ja. Nou weten we van de Wannabes dat ze altijd een vrolijke noot hebben waar ze iedereen de glimlach op het gezicht toveren. En deze is dan ook nog goed voor lijve ledematen. Jawel, ga je zeker vaker horen. De Wannabes en Johnny Valentino. De

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Daan, het is warm, hè?
2: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
1: Oh ja?
2: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
1: Goeie, Daan.
2: Doe mij maar een raket.
3: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
5: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet Buiten.nl.
4: Jouw tuin, onze passie.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
3: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeggen vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
8: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Toch Cheerio. Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

0: Bassina op Radio NL en alles met je delen. Dat doen wij ook, want wij hebben een lijst met je te delen met 10 kamers.
1: Radio NL, Muziekhotel.
0: De inchecklijst. En op kamer nummer 1 zit Ronnie Ruijsdaal. Kamer nummer 2 is voor Wesley Bronkhorst. Kamer nummer 3 is voor Danny Christian. Harteteam zit op kamer nummer 4. Kamer nummer 5, BZM. Kamer nummer 6, Circus Custus. Nummer 7 is voor Dana Winner. 8 voor de dames van Sus. Nummer 9 voor Bonnie Sinclair. En de laatste, kamer nummer 10 voor Nick en Simon. Dat zijn de namen die zijn ingecheckt de afgelopen dagen, misschien de afgelopen weken, wanneer een liedje wat langer in de lijst staat. Wij gaan zo meteen onze computer vragen welke twee cijfers er naar voren komen. En dan weten we welke kamerdeuren er geopend mogen worden. Die liedjes zullen we gaan draaien. En de ruimte die daardoor ontstaat, die willen we heel graag ingevuld zien. Dus aan jullie de opdracht. Welke artiest moet er met welk liedje in de kamer? Vanaf dit moment mag je een appje sturen. Even de naam van de artiest vermelden met het bijbehorende liedje. En wie weet kunnen we zometeen jouw suggestie een plekje geven in het hotel wanneer er ruimte is gekomen. En die ruimte gaan we op dit moment creëren. En terwijl ik dat zeg, zien we de eerste cijfer in het beeldscherm staan. Dat is 9. Kamer nummer 9 zullen we dan daadwerkelijk zometeen gaan openen. En kamer nummer 2 is welke geopend gaat worden. Is... Nummer 5, dat zijn ze. 5
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Pakken we de lijst er nog een keer snel bij. Beginnen we bij kamer nummer 5. Even kijken, dat staat hier. Dat is de inzending van Johannes uit Oosterwolde. Die kwam met een suggestie voor BZN Santo Domingo. Die ga je zo meteen horen. En dan de tweede suggestie, dat was nummer 9, kamer nummer 9. Cinderella Jacobs uit Wiegen. Ik zou heel graag Bonnie Sinclair in het hotel willen hebben met Morgen wordt alles anders. Leuk liedje. We zoeken ze er beide bij en die gaan we dan draaien. Bonnie Sinclair gaat gedraaid worden. En hetzelfde geldt ook voor die andere B, in dit geval BZN met Santo Domingo. Dat betekent dat kamer nummer 5 en kamer nummer 9 zometeen vrij zijn. Laat maar weten welke suggestie jij voor ons hebt om een plekje te geven in het hotel via de app van Radio NL. Snel even vermelden. Naam van de artiest en het bijbehorende liedje. Gaan we beginnen aan deze ronde van de woensdagochtend. En dan beginnen we met Bonnie Sinclair. Kamer nummer 9, dat was de inzending van Cinderella Jacobs uit Wiegen.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: Razor End en Santo Domingo op Radio NL in werk in uitvoering. Kamer nummer 5 was dat en daarvoor was het kamer nummer 9 voor Bonnie Sinclair. En morgen wordt alles anders.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: We vroegen om suggesties, dat hebben we geweten. We hebben er 2 gekozen, dank ervoor. Kamer nummer 5 wordt vanaf dit moment ingevuld door een duo. Frankie Falcon en Charelle met Verboden Liefde. En dat is de inzending van Andreas uit Elburg. Dank je wel daarvoor. Kamer nummer 5 dus voor Frankie en Charelle. Dan gaan we naar kamer nummer 9. En daar heeft Django Wachter onderdak gevonden. Met zijn single Met Als Jij Kon Voelen. Ingestuurd door Fred van de Kerkhof uit Helmond. Dankjewel. Django, kamer nummer 9. En Frankie Falcon en Charelle dus op kamer nummer 5. Dat maakt het dan weer compleet, het Radio NL Muziekhotel. Zodat we morgen een volgende ronde kunnen spelen.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
5: Heb je trek?

0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JMP in Hoogeveen vind je alles. Nu 50 liter vorstenpils voor maar 100 euro. Of 20 liter voor slechts 50 euro, inclusief BTW. Ook voor tapinstallaties en onderhoud. Horeca JMP. Buitenvaart Hoogeveen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mercia, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
5: Lukkes Outdoor.
6: Opruimingsweekend bij Lukkes Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus. Kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
5: Lukkes Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. 2 jaar geleden kwam de zaak van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen in het nieuws. Maar volgens de NOS zijn er meer van dat soort gevallen. De afgelopen jaren waren er zeker 10 vergelijkbare zaken, blijkt uit stukken van de rechtbank. Deskundigen hebben het over kindermarteling, omdat het kind met opzet wordt mishandeld. De parlementaire enquêtecommissie Corona pakt straks de draad weer op. Dit keer met Fleur Agema. Ze zat tijdens corona voor de PVV in de Tweede Kamer en was kritisch op het kabinetsbeleid. Ze vond dat de Kamer buitenspel werd gezet en dat maatregelen werden doorgedrukt. Ook zette ze vraagtekens bij de RIVM-adviezen. Afgelopen zaterdag werd in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden en er is nu een verdachte aangehouden. Wie het is en wat hij of zij ermee te maken heeft, zegt de politie niet. Het lichaam werd door een voorbijganger gevonden in de bosjes langs de Maas. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. En een enorme brand vannacht in een groot magazijn van Wildberries in Rusland, na opnieuw een aanval door Oekraïne. Zouden geen gewonden zijn. Naast Wildberries valt Oekraïne de afgelopen tijd ook Ozon aan. Dat is de concurrent die net als Wildberries militaire onderdelen opslaat en levert aan het Russische leger. Dan het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm, morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En tot zover het AP Nieuws.
0: Start jouw nieuwe avontuur bij Gibbo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gibbo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gibbotours.nl. Proostop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
3: Stoppen met roken, doe je met Proostop.
0: Kijk op proostop.nl. De Gibbo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
4: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
5: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Soedal. De bouwverslimmers.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
9: Letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: 3:10, hartelijk goedemorgen. Deel 2 alweer van Werk en Uitvoering met straks 3 verzoekjes op rij. En die zullen we halverwege dit uur gaan draaien. Natuurlijk komen er ook nog 2 van Henk Wijngaard voorbij. Het is aan, ja, wat dat betreft de woensdag. Wijngaard woensdag, dit uur een liedje van Henk. En ook het volgende uur hebben we een knijter van een hit voor je klaarstaan. Dat allemaal de komende minuten hier in Werk en Uitvoering. Uiteraard willen we ook heel graag weten waar het langzaam rijdt en stilstaat. En of er nog controles worden uitgevoerd, ja of nee. We kunnen het vragen aan Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Teken. Ja, inderdaad. Nou, het is op niet al te veel plaatsen dat je vertraging hebt door files. Gelukkig maar op de A12 van Den Haag naar Utrecht wel. Want daar gebeurde een ongeluk bij Reewijk. De weg is weer vrij, maar het oponthoud is nog zo'n 10 minuten. Op de A20 vanuit Rotterdam staat het daardoor ook stil tussen Moordrecht en Knoopend Gouwen. 2 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam 10 minuten extra bij Dordrecht. En op de A59 richting Den Bosch. Daar rijdt het langzaam tussen Maden en Knoopend Hooipolder over 8 kilometer. En daar ben je zo'n 10 tot 15 minuten langer onderweg. Er wordt geflitst volgens Flitsmeister op de A50, Apeldoorn Arnhem bij hectometerpaal 184,7. En op de A58, Breda Tilburg bij 57,4.
10: Wijnand, dankjewel voor dit moment. En dan straks na 11 hebben we nog een keertje contact.
11: Ja, zeker. Tot straks.
10: Tot zo.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Tikkenbouw.
10: Zometeen een ultiem zomerliedje uit het verleden. Ga je ze meteen horen, maar eerst Joey Nicolai met Tinto de Verano.
13: Dit is de muziek van

werd al eens vaker gezegd, er is ook een generatie die moet je nu gewoon uitleggen wat een cassettebandje is, hè? Ja, Una Paloma Blanca kennen ze dan allemaal wel, maar wat was een cassettebandje ook alweer? Ja. En als er dan zand in die cassette kwam, omdat je daar op het strand lag, dan ging dat ding heel raar doen. Of de batterijen bijna leeg, dan dat dus. Misschien weet je het nog te herinneren. Ja, prachtig mooi. Mooie herinneringen en zeker een fantastisch mooi liedje. Kid B samen met Martin van der Starre. Una Paloma Blanca, heel de zomer lang. Deel 2 alweer van werk en uitvoering. En volgende week woensdag, kunnen we bij deze alvast vertellen, krijgen wij visite. En dat is leuk. Ja, dat vinden we super, want hij stond al een tijdje op het verlanglijstje. Vanuit hun kant en vanuit onze kant. En we hebben nu eindelijk een datum kunnen prikken. Volgende week woensdag, dan is het 2 september uit mijn hoofd. Dan zullen ze aanschuiven. Ferry de Lits en Jacques. En dan komen ze uiteraard praten over deze hit. Want dat is het zeker. Zomer.

0: En zo heeft hij er zoveel gemaakt. Het goede nieuws is, we hebben het allemaal kunnen lezen. We hebben het allemaal kunnen zien. Social media, de kranten schrijven erover dat hij het ziekenhuis heeft verlaten. Hij is thuis verder aan het herstellen van zijn hartoperatie. En Henk, nogmaals de hartelijke beterschappen. En hopelijk dat je heel snel weer op de been bent om het land in te kunnen. Om iedereen blij te maken met die prachtig mooie liedjes. Henk Wijngaard hoorde je en die kleine deur naar het paradijs tijdens de Wijngaard Woensdag. Daarvoor zat Ferry de Rit samen met Jacques en Baco in Monaco. We gaan Frans voor je draaien. In dit geval Frans-Duits en Lange Frans.
1: Je m'appelle

Wij zijn maar ook Frans Bauer, de 3J's, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanne Veldmeijer, Wendy Verhout en Jan Brink. Dat zijn de artiesten die er die avond bij zullen zijn. En dat is zaterdagmiddag om 5 uur beginnen we al. En dan vroeg in de middag gaan we de eerste grootheden verwelkomen. En als ik een tip mag geven, heb je even voor mij, kom dan niet te laat naar Ridderkerk om het spektakel te aanschouwen. Dat was een korte maar krachtige hint. Maar inderdaad, Frans staat heel vroeg in de avond al. Die heeft natuurlijk een hele drukke agenda, dus zorg dat je er op tijd bij bent. Radio NL in de Ridderkerk, leuk dat we er weer naartoe mogen. Zaterdag 12 september aanstaande. We gaan aftellen en doen later.

Dean Saunders en vorig jaar natuurlijk een hele grote hit met deze Janna. En binnenkort gaan wij Dean Saunders welkom heten op het podium bij Radio NL. Dat zal gebeuren op zaterdag 12 september. Dan staan we met de grote Radio NL artiestenshow in Ridderkerk. Waar we natuurlijk al flink wat jaren mogen komen op het Koningsplein al daar. En ik zei het al, Dean Saunders die zal erbij.

0: Klaar, laat mijn zakken in je handjes.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Daan, het is warm, hè?
4: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
3: Oh ja?
4: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
3: Goeie, Daan.
4: Doe mij maar een raket.
5: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
2: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Ben jij creatief, gemotiveerd en klaar voor een nieuwe uitdaging in de horeca? Wegrestaurant De Lichtmis is op zoek naar enthousiaste collega's voor zowel de keuken als de bediening. Kom werken in een gezellig team. Kijk snel op werkenbijdelichtmis.nl. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
12: Het is een lekkere van Albert Heijn.
13: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhits 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Toch Cheerio.
14: Oh, Cheerio?
13: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
13: Altijd aan.
16: Na 10:30.
17: De 10:30 die kondigen zichzelf aan. En dat betekent dat we ze ook mogen gaan draaien. Want het is 10:30 geweest. En de eerste die eigenlijk razendsnel wist te reageren was Sven uit Gorrerijk. En die schrijft: goedemorgen Dirk, ik zou heel graag voor de 10:30 wat Dom van Drukwerk willen horen. Alvast bedankt en werk ze nog. Nou, dankjewel. Wij gaan beginnen inderdaad met Drukwerk. Terug naar de jaren 80. Dit is Wat Dom.
16: De 10:30.
17: Nummer 1.
18: Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.

0: was alweer een tijdje geleden dat we deze voor de laatste keer hadden gedraaid. Tenminste, zeker in werk en uitvoering. Maar dan is het leuk dat Gerrit daarmee komt. Gerrit uit Wolvenga die schrijft: goedemorgen, voor de 3:30 zou ik heel graag Quincy met Verlangen willen horen. Bij deze gedraaid, single van, wat zal het geweest zijn? Ik denk 2003, 2004. Een oud liedje natuurlijk van Clouseau uit België. En in een 2.0 versie gestoken door Quincy. En Quincy is ook nog niet de laatste. Dat zeg ik er nu alvast bij, maar dat zal binnenkort wel blijken.
1: De 3:30.
0: We hebben er nog één te gaan als het gaat om de 3:30. Drukwerk hebben we gedraaid. We hebben Quincy gedraaid. En dan blijft er nog één verzoekje over. En die komt van Petra. En die schrijft: hallo, ik wil heel graag een liedje van Django Wagner horen. Als het kan, O Milena. Gaan we die speciaal voor Petra draaien om de 3:30 voor deze woensdagochtend af te sluiten. Dank voor het insturen van alle suggesties. Morgen een nieuwe ronde. En ook aankomende vrijdag weer. Dus nog keuzes had als het gaat om het insturen van liedjes. En hopelijk zit die voor jou vandaag of morgen er ook tussen. Nu eerst die van Petra. Dit is Django Wagner, O Milena.
1: De 3:30.
2: Nummer 3.

huidige Hollandse nieuwe. En je zit in mijn hoofd. Ik ben en deze gaan ze ongetwijfeld dan doen, want ja, dit is zomer in Nederland. Dit is feest op het plein, zoals je in het Groesgraas ziet. Dat iedereen het uit volle borst meezingt. Heerlijk, wat een goed liedje. Je zit in mijn hoofd, de drie A's. Wij gaan terug in de tijd met Hazes. Dit is De Vlieger.

Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

is de nieuwe van René Leblanc. En Tropical Nights. Heerlijk zo eind augustus en begin september, waar we nog best een paar leuke nazomerdagen zullen gaan krijgen. Tenminste, dat zijn de voorspellingen. En dan zijn dit soort liedjes ideaal natuurlijk. René Leblanc en Tropical Nights hier in Werk en Uitvoering. We gaan op weg naar het nieuws van 11 uur. Zijn zo bij je terug voor deel 3.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Huh, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
3: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
2: Toscana is de kunststof kozijnen specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Te groot bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.

0: Het is producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Lucas Outdoor in Wolvenga.
2: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus. Kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
1: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
3: Lach eens naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een flat in Apeldoorn is ontruimd, waarschijnlijk nadat er vannacht een drugslab was ontdekt. Politie laat er weinig over los en zegt alleen dat er iets is gevonden waardoor 100 woningen worden geëvacueerd. Er is een speciaal team bijgehaald dat chemische stoffen weg kan halen. Volgens de Gelderlander is vannacht de bewoner geboeid afgevoerd. De Zeeuwse gemeente Tholen gaat 150 asielzoekers opvangen op een nu nog lege plek in het stadje. Die is samen met het COA en de provincie gekozen. De gemeente zegt dat rekening is gehouden met de inwoners. Die worden ook betrokken in het plan. Ook mag de opvang niet ten koste gaan van nieuwbouw van huizen. Ook dit jaar heeft Wakker Dier de Liegebeest uitgereikt. Een prijs voor bedrijven die een verkeerd beeld geven over hoe ze met dieren omspringen. Dit keer gaat hij naar de varkenssector. Die zou beweren dat alle varkenshouders goed voor hun dieren zorgen. Leugens, zegt Wakker Dier, bij varkensboeren draait het vooral om geld. En de mislukte zwemtocht van Maarten van der Weijden heeft toch nog dik €700.000 opgebracht. Dat geldt dus voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderkanker. Vanmorgen heeft van der Weijden zelf de cheque gebracht. Het plan was dat hij vorige week langs 22 steden zou zwemmen, maar halverwege moest hij opgeven omdat hij ziek werd. Dan het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm, morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En tot zover het AP-nieuws.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
13: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
12: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo!
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie olifant!
13: Droogte. Kuip Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
15: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
18: Simpel.
0: gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
18: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
19: Wow!
18: Kost je maar 3 minuten.
19: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
18: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: De derde en laatste deel alweer van Werk en Uitvoering voor de woensdagochtend. Wij gaan naar Den Haag. Bij de ANWB zit deze ochtend Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen.
21: Goedemorgen, Teken. Ja, op de meeste plaatsen kun je goed doorrijden vanmorgen. Toch zien we al wel een enkele uitzondering. Op de A2 vanuit België naar Maastricht bij de Koning Willem-Alexander-tunnel. 2 kilometer stilstaand verkeer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De hoofdrijbaan is dicht. Je kunt het dus wel langs via de parallelrijbaan. Op de A12 Arnhem-Oberhausen. Daar veroorzaken grenscontroles file vanaf Zevenaar met zo'n 20 minuten vertraging. En op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar stond even een te hoge vrachtwagen stil bij de Drechttunnel. Nou, die is inmiddels weer weg, maar de file staat er nog wel vanaf de Moerdijkbrug. En het oponthoud is 10 minuten. Er wordt geflitst volgens Flitsmeister op de A13 Rotterdam-Den Haag bij hectometerpaal 13,8. En ook op de A28 Zwolle-Groningen bij 126,4.
20: Wijnand, dankjewel voor deze ronde en dan heel graag tot de volgende.
21: Graag gedaan, tot de volgende keer.
22: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Zometeen hebben we Jan Smit, Ellen Clark en Glenn Faria voor je. Maar dit uur beginnen we met de nieuwste van Thomas Bergen. Als je de keuze had.
22: Dit is de muziek van

je voorstellen, dit liedje is een jaartje of 8, 9 oud al. En toch zing je er nog steeds behoorlijk mee. En dat is de specificatie van een goed liedje als het is blijven hangen en je weet het mee te zingen. Toen de tijd natuurlijk ook een prachtige actie gedaan met deze drie kanjes. Jan Smit, Alan Clark en Glenn Faria en Ik Wil Slapen. Ja, die gedachte heb ik 's ochtends ook wel. Dan ben je nog maar net 2-3 minuutjes wakker dat je denkt van... Oh, gooi mij maar weer terug. Ik wil nog wel even slapen. Maar ja, als je dan de leukste baan van heel de wereld hebt... dan is het eigenlijk niet zo moeilijk. Dan is het een grote glimlach opzetten, koffie erbij... heel veel muziek draaien en mensen blij maken met die Nederlandstalige klanken. Dus ja, wat dat betreft, hè? Met weinig slaap veel mooie dingen doen. Zoals goede muziek draaien. Terug in de tijd. Zangeres zonder naam. Ik ben...

Je hebt vandaag en morgen nog om je stem uit te brengen. Dat kan via radionl.fm. En mocht je nou willen weten, ja, ik denk dat je het al lang weet, maar Mike Versteeg is de naam. Een hartslag van je heupen. Vandaag en morgen dus nog je stem uitbrengen via radionl.fm. Eens per uur mag je 3 liedjes aanvinken. En daarmee maak je kenbaar dat dat jouw favorietjes zijn. En wie weet staan ze aankomende vrijdag in de lijst van 10... als het gaat om de zomerhit top 10 2026. Die gaan we aankomende vrijdag uitzenden tussen 4 en 5 uur... hier op Radio NL in het programma bij Stefan Leur. Wij gaan er weer eentje doen in het kader van Wijngaard Woensdag. Dit is een...

Vorige week woensdag was hij bij ons in de studio. Toen hebben we uitgebreid gesproken over de successen die hij weet te boeken op dit moment. En wat hem betreft komt er nog lang geen einde aan. Want volgend jaar in 2027 gaat hij zijn 10-jarig jubileum vieren. Op speciale wijze. Daar binnenkort meer over. Je hoort een spang en part-time verliefd. Zo iets voor 11:30. Wij gaan ons opmaken voor het weerbericht. En hopelijk is dat een beetje zomers. Dat is deze plaat in ieder geval wel. Suzanne Veldmeijer en de nacht van je droom.

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
6: Daan, het is warm, hè?
7: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
6: Oh ja?
7: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
6: Goeie, Daan.
7: Doe mij maar een raket.
8: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Te groot bestaat niet.
10: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
9: Grootpakket.nl. Groot gemak.
8: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
11: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeggen vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zwoele zomernachten. Toch Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan. Altijd aan.
9: Radio NL.
8: Weerbericht.
10: We hebben het er even bij gepakt als het gaat om de weerkaart en natuurlijk de bijbehorende informatie, zodat we dat met elkaar kunnen delen. In het zuiden komt nog veel bewolking voor deze ochtend, terwijl het in het noorden echt vrij zonnig aan het worden is. Vanmiddag trekt de bewolking naar het noordoosten weg en wordt het zuiden juist ook zonnig. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur loopt uiteindelijk op van 21 graden onder de bewolking in het noordoosten tot 26 graden in het zonnige zuiden. In het zuidoosten, de zuidoostenwind is meest matig en donderdag, dan is er tijdelijk wat meer bewolking, is er ook kans op wat meer neerslag in de vorm van regen. En dat kan gepaard gaan met onweer. Later een zonnige periode, maar ook wolken. Morgen temperaturen wel wat hoger, 23 tot 29 graden. Daardoor voelt het broeierig warm aan. Tijdens de avond volgen vanuit het zuiden regen en onweersbuien. Dat is hetgeen voor de donderdag op het weermenu. Positief blijven, toch? Ja, altijd denken, het kan misschien nog wel wat meevallen ook. Zo, ja, zo moet je gewoon in het leven staan. Positiviteit, houden we van. Zo meteen hoor je Gisby de wereld aan. En dit is Marcel de Groot. En mag ik naar je kijken?

Wat een waanzinnige stem heeft deze man. Als je zo met hem zit te praten over muziek, dan is het tijdloos, eindloos. En het is zo fantastisch mooi. En dan hoor je hem zingen in zo'n prachtig mooi liedje als deze, met een geweldige clip erbij. De wereld aan Gizby, de man om in de gaten te houden. Zeker voor de toekomst. 11 minuutjes over 11:30, woensdagochtend in die zomernacht. Dit is Marco de Hollander.

Het zijn van die liedjes die je altijd kunnen. Zo ook 2026 nog steeds. Sandy Coast and the Eyes of Jenny. Erg mooi om deze weer eens te mogen draaien. Ik zit even te kijken wat er nog binnenkomt in de app van Radio NL. Colin die vraagt onder andere de sprong in het duister. Die hebben we tijd niet gehoord, schrijft hij. Maar gisteren hebben we hem nog gedraaid in werk en uitvoering. Hier is er nog iemand die vraagt René Karst met Lasso. Domino van Clouseau wordt aangevraagd. Hart en Tien met de klok in de toren. Het zijn een aantal verzoekjes die hier binnenstromen in de app van Radio NL. Ik laat ze mooi staan, want zometeen is het tijd voor heel veel verzoekjes op Radio NL. 3 uur lang in op volle kracht. Zodat Hessel eigenlijk deze 4 meteen mee zou kunnen nemen. Ja, ben je alweer een kwartiertje verder, zo simpel is het. Jij bent ook van harte welkom om jouw verzoekje aan te vragen in de app van Radio NL. Maak er nog een mooie woensdag van. Heb ik er nog 2 voor je, zometeen Bluff. En dit is...

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Scharsterbrug en Emmeloord.

0: kwaliteit voor een eerlijke prijs.
1: Ah, weer die klote muggen in huis.
2: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
4: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
3: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
5: Heerlijk!
2: Geen ongedierte meer in huis, met hoornfabriek.com.
6: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
8: Lukas Outdoor in Wolvenga.
9: Opruimingsweekend bij Lukas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus. Kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
8: Lukas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
10: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
11: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
10: Wat dan?
11: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Oh, mag ik mee?
11: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De grootste politiebond, NPB, is blij dat er ingegrepen mag worden bij een snelwegblokkade, maar er moeten er wel meer agenten bij komen. Anders blijft het een afspraak die in de praktijk niet werkt. Optreden is volgens de bond meer dan het beëindigen van een blokkade. Je moet ook mensen oppakken, afvoeren en verhoren. Bij het begin van de corona-uitbraak wist de Tweede Kamer te weinig over het virus om goede beslissingen te nemen. We hadden een informatieachterstand. Dat zei oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema bij de enquêtecommissie. Dat er een bezoekverbod kwam in verpleeghuizen vond ze achteraf gezien een verkeerd besluit. Minister van Financiën Heijnen heeft de begroting voor volgend jaar rond en nu moet hij de boer op om steun te krijgen. Veel tijd heeft Heijnen niet meer en Pro zei eerder al dat de onderhandelingen vastzitten. De begroting moet maandag voor advies naar de Raad van State. Op Prinsjesdag wordt de begroting gepresenteerd. En Louis van Gaal heeft de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez succes gewenst in zijn nieuwe job. Twee kennen elkaar nog van vroeger, toen Van Gaal trainer was bij Barcelona en Xavi speler. Van Gaal heeft een filmpje gemaakt waarin hij Xavi prijst om zijn tactisch inzicht en zijn goede paas. Dan het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm. Morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En tot zover het AP Nieuws.
3: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris Boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
12: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
13: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. Neem je even mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen hier, even wat files. Op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn. Er staat tussen Kootwijk en Hoenderloo 23 minuten, 3 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen daar ook 15 minuten. Op de A76 vervolgens tussen Geleen en Keulen ook daar vaste problemen. 11 minuten. langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Nou, dan de flitsers op de A1 bij Amsterdam staan ze bij Naarden 3.3. En op de A2 tussen Maastricht en Echt bij 250.0. Ook de A4 tussen Delft en Schiedam, daar staat zo'n apparaat 61.6. En je wordt in de gaten gehouden op de A6 in de polder bij Lelystad op twee plekken 69.3. En even verderop bij 83.7. Best wel groot dat Lelystad. Dan de A7, Den Hoeven naar Amsterdam bij Zuidoost-Beemster 21.5. En ook vandaag weer op de A10 ter hoogte van de Zeeburgertunnel staan ze bij 9.3. En ook de A13 wordt in de gaten gehouden bij Delft vanaf Rotterdam naar Rijswijk bij 13.9. En de laatste die vinden we op de A27, Hilversum Almere, 114.8. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Ja, met een lekker weertje erbij en natuurlijk mooie verzoekplaten. Alleen het hangt wel van jou af. Laat maar komen, wat wil je graag horen?
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: even aftikken. Wacht even. Ja, dit zo.
1: Ja hoor. Even wat verzoekplaten hier. Willy uit Milhezen. Hey, goedemiddag vriend, staat hier zelfs. Zou je even mooie van de troubadour Cornelis Vreeswijk kunnen draaien? Die mogen we namelijk niet vergeten. Hij heeft ook een standbeeld in Stockholm. En als het kan, Bak de Baksteen of De Nozem en De Non. Cornelis Vreeswijk, ja, waar is die tijd gebleven? Ron Smits uit Helmond, die zegt... Hey, bonjour, goedemiddag, is het ook leuk om even Aukje Fijn te draaien... met Tranen van Verdriet? Zou dat lukken? Nou, dan moet ik even kijken, Ron. Ik weet niet of die er zo in staat, zeg maar zo even niks, maar... Wie weet, lukt dat. En dan Sietse uit Muntendam. Die heeft hier ook een vraag voor Jansie, onze kameraad. Alleen er staat niet bij welk liedje. Dus Sietse uit Muntendam, als je geroepen voelt, doe nog even invullen welk liedje dan. Dan gaan we dat proberen op te lossen. En ook Colin uit Genemuiden. Sprong in het duister. Lang niet gehoord van Peter Koelewijn. Knal hem erin, zou ik zeggen. Ja, ik ga dat. Ik moet even kijken, want ik moet natuurlijk wel even een beetje opbouwend met de muziek zijn. Dus ik begin even met Edwin Evers, als je hem vindt, neervindt. Het heet Liever Niet en dat gaat over de dood. Een mooi verhaal, uit het leven gegrepen en dat klopt ook nog. En de instrumenten zijn echt, echt, echt puur muzikaal. Dat voel je dwars door de radio heen.
2: Ik heb het.

0: Je zou hem ook kunnen kennen van Henk Wijngaard, die heeft hem ook gedaan. Maar Knelis, Knelis was de eerste, Knelis Vreeswijk en Bakker de Baksteen. Het verhaal van Aukje Wijn, ik heb het gevonden. Inderdaad, wij hebben het liedje ook, dus dat is mooi. Alleen, er zit wel wat mysterie achter, beste Ron Smits uit Helmond. Jij vroeg hem net aan. Het is namelijk een waar gebeurd verhaal waar dit nummer over gaat. Tranen van verdriet. En ik zie ook dat onze grote vriend Arjan Veneman zich bemoeid heeft met de tekst en met Aukje zelf. Alleen over wie en wat het gaat is eigenlijk niet duidelijk. Dus misschien is er iemand in de, ja, in de gelederen van hun die ons even kan vertellen hoe dat zit. Waar gaat dit nummer over? Over wie precies? Het heet dus Tranen van verdriet. Aukje Wijn.
1: Jij opent

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: We gaan op zoek naar pellets.
0: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.

0: Lido.nl/business.
1: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
4: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
3: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo.
7: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
8: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
9: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
8: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
10: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

0: rilletje van hem.
1: Een goede vriend vind je hier. Je bent er nooit alleen.
0: Ja, dat is de handtekening, zeg maar, van Django Wagner. In ons café samen met Frans Duits. En dat werd mooi gedaan. Speciaal voor Johan draaiden we dat. Die moet ook weer beginnen, want vakantie zit erop. Johan van Osanen uit... waar zit hij ook alweer? Even kijken. Alblasserdam, nee. Nieuw Lekkerland, daar komt hij vandaan. Johan vertelde een mooi verhaal, want ik vroeg hem wat voor werk doe je dan? Nou, hij wast auto's zonder water. Het wordt steeds gekker. Hij kan dus gewoon op afroep bij je komen om je auto te wassen zonder water. En hij heeft een goede klus daar rondom Schiphol, vertelde hij dus. Ja, daar staan er wel een paar honderd. Succes, Johan, en bedankt voor je aanvraag. Nou, dan gaan we even schakelen in Nederland in een camper. Moet je voorstellen, een camper rijdende weg met een klein manneke van drie. Deen heet die, en moeders erbij. Moeders zit nog helemaal in de vakantiesfeer, zie ik. Achter het tafeltje, rijdende weg in de camper. Moeders heet Manon, ik heb hun aan de telefoon. Goedemiddag allemaal.
2: Hallo.
0: Hallo, hoe is het?
2: Ja,
0: nee. Leuke vakantie gehad, jullie samen?
2: Het gaat heel goed met ons. Ja, we hebben een hele leuke vakantie gehad.
0: Jullie zijn op de terugweg?
2: Ja, we zijn op de terugweg, ja.
0: Hey, Deen is gek van Nederlandstalige muziek, hè? Hoe zit dat, Deen?
2: Hoe zit dat, Deen? Wat vind jij leuk?
3: Een lekker muziekje aanzetten.
2: Lekker muziekje aanzetten, zegt hij.
0: Ja, oké. Okay. Ja, goed dat je het even vertaalt, ja. Want het is wat door de speaker natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar hij vraagt expliciet om Ronnie Ruijsdaal. Is dat van hem of afkomstig of van jou?
2: Ja, de koning van de Polonaise, ja, die vindt hij heel leuk.
0: Ja.
2: Ja.
0: En waar zijn jullie geweest op vakantie?
2: Wij zijn naar Stegeren geweest, naar Camping de Kleine Wolf.
0: Oké, okay. En was dat leuk?
2: Ja, heel leuk. Ja, zeker. Lekker met de camper. Was heel gezellig. Ook heel leuk gewoon.
0: Ook allemaal Nederlandse muziek waarschijnlijk.
2: Ja, ook heel veel, ja.
0: Nou, super. Ja. En nu op weg naar huis?
2: En nu op weg naar huis. En nog een uurtje rijden ongeveer, dan zijn we weer thuis.
0: Ja. Nou, Deen, ja. Ik ga hem draaien voor jou, dat liedje. Ik heb hem klaarstaan. Sterker nog, hij is hier een keer langs geweest. En toen moest ik zelf met hem in de Polonaise lopen met die Ronnie Ruijsdaal. Dus die versie zet ik even in, oké? Okay?
2: Hoi Ros, zeg je nou dankjewel.
3: Dankjewel.
4: Dames en heren, hier Ronnie Ruijsdaal. Ik ben op audiëntie bij Hessel. Dus Hessel, leg je handjes maar op mijn schouders, want dan gaan we op volle kracht vooruit.

willen de twee langste heren van het gezelschap een poortje maken. De rest blijft op de plaats marcheren. Zij wachten tot het sein op groen springt. En het sein springt nu op groen. Dus we gaan los.

had nog even een nagesprekje met Manon. Wat blijkt, het is een soort traditie ook, dat onderweg van de vakantie naar huis om even een liedje aan te vragen, dat deden ze vroeger altijd voor opa. Maar opa is overleden en dat is, dat is natuurlijk heel erg sneu. Maar wel mooi dat ze de traditie in stand houden. Dus dat wou ik er nog even bij vertellen. Nou, en over opa's gesproken, daar heb ik ook een liedje over van Leen Seilmans. Die ga ik even inzetten. En zometeen, dan gaan we ook even kijken naar... dat die Jansie met die kameraad, die ziet ze, wat ik net zei, hè. Ziet ze uit Muntendam, vraagt om Jansie, onze kameraad. Maar dat is zijn eigen liedje. Hij vraagt zijn eigen liedje aan. Dat doe ik dan niet? Nou goed, ik heb hem ook niet, dus dat wordt hem niet. Maar Rick uit de Koksdorp, die doet ook even een verzoekje. Ik heb wel zin aan Koning van het Plein. We kijken, Edo Barends en Lange Frans. Wat een moeilijke verzoekjes allemaal, zeg. Die heb ik ook niet, je man. Tenminste, dat denk ik. Ik weet niet zeker, want we hebben zoveel muziek, maar ik ga even checken. Eerst maar even Leen Seilmans. Daar zijn opa's voor.

0: niet zo lang geleden hebben ze hun 30-jarige artiestenjubileum gevierd. En dan heb ik het over het IJsselduo. Met het bekende liedje van ze, Drommelse Jongen. Die als ze optreden, doen ze dat ding wel een keer of drie zingen. Dan gaat het publiek helemaal los. Ik heb dat alles mogen aanschouwen. Ook verschillende versies hebben ze, ook met dikke drums eronder en zo. Ja. Marianne en Arnold Wolda uit Kampen. Zo heet het officieel. Goed, even kijken wat ik hier binnen heb. Leuke berichten ook. Kijk, oh ja, Rick Koksdorp. Ik heb wel een Edo Barends, maar dat is een bitterbal. Is dat ook goed? Dat is niet het liedje met Lange Frans. Dus misschien mag dat. Moet ik maar even doorgeven, dan doe ik dat even. Ik in ieder geval eentje. Er staat wel eentje in, zeg maar zo. Nou, dan Theo. Theo uit Hazenswoude is ontzettend trots op zijn Duncan, zijn zoon. En die heeft net te horen gekregen dat hij een vast contract kreeg op zijn werk. En dat is natuurlijk fantastisch, want ja, in deze tijd helemaal. Hij zit op de logistiekafdeling voor het laden en lossen van vrachtwagens en klaarzetten van zendingen bij Rijn Fiekers in Alphen aan de Rijn. En dat is mooi dicht bij huis. Dus top geregeld. Dus van harte gefeliciteerd, Duncan. En natuurlijk vader Theo, die is trots op je. Bij deze de boodschap. En of ik het liedje wilde draaien, heel toepasselijk van René Vroger en Bouke. En eigenlijk officieel van The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Mijn zoon.
1: You're sleeping, son, I know. But really, this can't wait. I wanted to explain.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
1: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
4: Daan, het is warm, hè?
5: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
4: Oh ja?
5: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
4: Goeie, Daan.
5: Doe mij maar een raket.
6: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
6: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar...

0: 500 gram.
1: Voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Lekkere van Albert Heijn. Lucas Outdoor. In Wolvenga.
3: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus. Kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
2: Lucas Outdoor. In Wolvenga. Dat zit wel goed.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Na overstromingen in Nepal worden honderden toeristen vermist. En er zit zeker één Nederlander bij, zeggen de autoriteiten. Door grote modderstromen zijn wegen, bruggen en gebouwen weggevaagd. Het gebied is erg bergachtig en daardoor is het voor reddingshelikopters niet mogelijk om te landen. In de provincie Utrecht is iemand overleden door het West-Nijl-virus. Dat wordt verspreid door muggen. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Volgens het RIVM liggen er nog 2 besmette mensen in het ziekenhuis. De kans om het virus op te lopen en er ziek van te worden is klein. Vooral kwetsbare mensen lopen risico. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom 3 flats in Apeldoorn zijn ontruimd. Duidelijk is wel dat de politie vannacht naar een flat ging nadat zwaar vuurwerk vanaf een balkon was gegooid. In de flat werd een mogelijk drugslab gevonden en wapens. Enkele agenten hadden klachten nadat ze iets chemisch hadden ingeademd en zijn nagekeken. En tijdens corona hebben we onderschat hoe belangrijk het was om je huis goed te ventileren. Dat zei oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema bij de enquêtecommissie. Opiniepeiler Maurice de Hond had als een van de eerste door dat het virus zich verspreidde door kleine druppeltjes en werd daarom onterecht verketterd, vindt Agema. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Het is 23 tot lokaal 27 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook een regen- of onweersbui. En iets warmer, 27 tot 29 graden. En tot zover het AP-nieuws.
14: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
15: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Roet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Soedal. De bouwverslimmers.
2: Ben jij creatief, gemotiveerd en klaar voor een nieuwe uitdaging in de horeca? Wegrestaurant De Lichtmis is op zoek naar enthousiaste collega's voor zowel de keuken als de bediening. Kom werken in een gezellig team. Kijk snel op werkenbijdelichtmis.nl. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij.
3: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is wel Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Ja, goedemiddag. Even een oog op de files en de flitsers. Nou, er zijn, even kijken, niet zoveel spannende dingen. Die grensovergangen, ik vind het wel goed. Wel wat flitsers in het land. Die staan her en der. Op de A1 bij Amsterdam bijvoorbeeld, tussen Amsterdam en Naarden bij 3.3. En ook op de A2 tussen Weert en Echt bij 200.5. Op de A4 tussen Delft en Schiedam, daar word je ook in de gaten gehouden bij 61.2. En ook op de A5, Hoofddorp, Bad Hoeverdorp. Ergens in de Haarlemmermeer staat alleen geen paal bij. Er zijn 2 meldingen binnengekomen. En misschien is die inmiddels wel vertrokken. Dan de A6, Muidenberg-Lelystad bij 69.3. En nog meer op de A6 bij Lelystad, tussen Lelystad en Emmeloord, 83.6. Dan nog bij Groningen, langs de A7. Daar staan ze ook vanmiddag tussen Groningen en Drachten, 190.7. En op de A10, rondom de Zeeburgertunnel en de Koentunnel en alles, daar bij 11.3, bij 12.8, bij 9.3. Dat is gewoon kalm aan op die hele A10. En dan de A16 nog, Dordrecht-Breda, Zevenbergse Hoek bij 50.0 en ook bij 51.7. En dan de laatste twee, ja, die vinden we op de 28 vanmiddag. Meppel-Hogeveen bij Veningen, 126.4. En bij Spier, dat is ook op de 28 bij hectometerpaal 153.9. En dan is er nog eentje bijgekomen op de 28 bij Hooghalen tussen Hogeveen en Assen, 161.9. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Ja, we gaan even ouderwets gezellig genieten met het oudje van Frans Bauer. En er zijn mensen die gaan meezwaaien, dat weet ik zeker. Als ster aan de hemel staan.
11: Is de muziek

0: 3A's. En de Hollandse Nieuwders. Je zit in mijn hoofd. Nou, wat ik nu weer aan de fiets heb hier, is ook weer een bijzonder verhaal. Ik moet het even proberen goed in te luiden. We krijgen een verzoekje van Ilona, Ilona Koerts. En Ilona die is hardwerkend bezig met het verpakken van geneesmiddelen. Je moet je voorstellen dat gebeurt in een grote hal, of eigenlijk meerdere hallen. En Ilona staat samen met haar collega's Milan en Hajan en Magdalena in hal ruimte 300. Maar nagenoeg hoeveel hallen ze hebben. En ja, hun buren, denk ik, die staan in hal 216. En dat zijn Johan, Willem-Jan en Tenesken, als ik het goed zeg. Maar ik zal er even bij halen. Ilona, zo zit het ongeveer, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, wat leuk dat jullie luisteren allebei naar Radio NL in die hallen. Welke staat er harder?
1: Nou, ik durf te wedden dat die van ons niet harder staat.
0: Ja, maar jullie doen zingerdeweg dus die medicijnen inpakken.
1: Ja, wij pakken ze medicijnen in en nou ja, dan heb je twee productielijnen en ja, zo doen we dat eigenlijk.
0: Geweldig, geweldig. Hey, en nou wil jij eigenlijk voor hal 216 voor Johan, Willem-Jan en Tenesken, hoe heet hij, zei?
1: Ja, Tenesken, klopt.
0: Ja, wil jij een liedje aanvragen? Welke en waarom?
1: Ik wou Danny Christian aanvragen met We zijn twee vrienden.
0: Ja.
1: Omdat, nou ja, we zijn op zich wel een leuke groep samen. En dat nummer wordt best wel vaak gezongen door de mannen. Dus
0: okay.
1: Ja, vandaar.
0: Ja, en dat is dat begint met Hoeba Hoeba Hap, hè?
1: Ja.
0: Hey, en nou zou het mooi zijn als zij een verzoekje terug deden naar jullie. Dat zou toch mooi zijn?
1: Ja, dat afwachten, hè?
0: Ja. Nou, voet het even onder de kantine, weet ik veel. Jullie zullen elkaar vast wel eens treffen daar. En dan
1: komt het wel goed.
0: Komt het vast goed. Bedankt voor je leuke aanvragen en ik ga hem instarten, oké?
1: Jij bedankt. Fijne uitzending.

0: komt hij vandaan? Oh ja, Aalsmeer, Amstelveen, die hoek. En zijn profiel is echt gezelligheid, meezingen en feest. En heeft inderdaad ook een liedje gemaakt met Lange Frans, Koning van het Plein. Goed, en daarvoor draaiden we natuurlijk... Daar hebben we nog even Stef Eckel met zijn nieuwe plaat. Die staat bijna op, en dat is toch een meter voor de jongens ook... voor al die artiesten van wat doet zo'n liedje. Nou, het nummer wat we net draaiden van Stef... die staat, even kijken, op zo'n 100.000 streams ongeveer, bij Spotify. Maar als je dan Jammer dan neemt van hem... ja, die staat op 35 miljoen. Dat is wel even een verschilletje. Maar goed, we zijn ermee bezig om dat groter te maken. Het liedje heette trouwens De klok tikt lekker door. En zo is het. Zometeen gaan we naar de weerman. Onze eigen weerman Jan Visser. Eens even horen wat hij te vertellen heeft. Of het nog hetzelfde is als gisteren. En natuurlijk de spreuk, dus zometeen meer daarover.
1: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JMP in Hogeveen vind je alles. Nu 50 liter Forstenpils voor maar 100 euro. Of 20 liter voor slechts 50 euro, inclusief BTW. Ook voor tapinstallaties en onderhoud. Horeca JMP. Buitenvaart Hogeveen.
2: Tuin,

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl. ProStop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl. De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuwleuzen.
3: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind de baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeggen vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket.

0: zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Toch Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
1: Radio NL.
0: Weerbericht.
2: Ja, en voor dat weerbericht moeten we natuurlijk even schakelen naar Purmerend, want daar zit hij, onze eigen weerman.
0: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
2: Jan, goedemiddag.
3: Hessel, goedemiddag.
2: Jan, de meter gaat nog even omhoog morgen, hè, geloof ik.
3: Ja, de temperatuur bedoel je.
2: Ja, de temperatuurmeter, ja. Ja.
3: Vandaag eigenlijk ook wel, hoor.
2: Oh.
3: Het is eigenlijk maar, je ziet nu wel langzamerhand die vochtige lucht het zuiden van het land binnenlopen. De voorste begrenzing vormt er een zwak frontje. Dat oplost, of al bezig is al, of vrijwel grotendeels al is opgelost. Er waren vanmorgen bijvoorbeeld een paar onweersbuien boven België.
2: Oh.
3: Niet heel veel onweer, maar die bereikten Zuid-Limburg. Stelden allemaal niet zoveel voor, zijn inmiddels verdwenen. Druppelden ook een beetje in het zuidwesten van het land. Ook daar is het nu inmiddels weer zonnig. Er zit hier en daar nog wel wat bewolking boven het noordoosten. Dat hangt dan samen met een groter bewolkingsgebied boven Duitsland. Plaatsen als Hannover, Kassel, Magdeburg zit helemaal in de bewolking. Maar voor de rest draait het toch behoorlijk om zon vanmiddag. En ook wel weer behoorlijk aangename temperaturen. Het is op veel plaatsen nu zo'n 23 tot 24 graden, Hessel. En er komt toch wel wat bij. Ik denk dat het hier en daar zo'n 26 tot 27 graden kan worden. Met name in het zuidwesten van het land. En dat is dat beleeft toch een ongelooflijk warme zomer op Zeeland met name.
2: Ja.
3: En dat is het beeld voor vanmiddag. Verder geen buien en een matige oostenwind aan de kust bij de Wadden dan af en toe vrij krachtig. Nou, vanavond en de komende nacht is het helder. Wordt ook een beetje een warme nacht, vooral in het zuidwesten. Maar weinig aan de hand dus. En morgen beginnen we met droog weer en af en toe zon naast wat bewolking. Maar ondertussen is er een depressie actief boven de Golf van Biscayen en ten zuidwesten van Engeland. En het frontensysteem daarvan gaat zich in de loop van morgenochtend over ons land naar het noorden verplaatsen. Nou, dat gaat morgen in het zuiden gepaard met een enkele bui. In de ochtend, in de middag volgt het midden en het noorden van het land plaatselijke regen- of onweersbui. Mogelijk met flinke windstoten. En die temperatuur is dan opgelopen voor de buien uit naar zo'n 25 graden. In het noordwestelijk kustgebied en 29 tot 30 in het zuidoosten van het land.
2: Ja.
3: De wind draait van zuidoost naar zuidwest in de middag en is matig. En dan morgenavond in eerste instantie droog. Maar later op de avond komen van het zuiden uit regen- en onweersbuien opzetten. En die gaan in de nacht naar vrijdag ook een belangrijke rol spelen. En die kunnen, vooral in de oostelijke helft van het land zoals het er nu naar uitziet, dat kan nog wel qua ruimte nog wel wat veranderen. Maar die kunnen vooral in het oosten van het land zwaar zijn.
2: Dus het wordt een knallende nacht, Jan.
3: Zou kunnen dus. En dan deels in het land, hè, niet overal. Nee. Maar ook in het westen toch ook wel wat buien, hoor. Nou, vrijdag overdag opnieuw kans op regen en onweersbuien. En ook in het weekend houden we wisselvallig weer. Frequent buien, soms met onweer. Meeste regen in de kustgebieden. En de temperatuur die blijft toch eigenlijk best wel goed. Vrijdag 23 graden, in het weekend 22 graden.
2: Ja. Dan nog een spreuk.
3: Vliegt de vleermuis 's avonds rond, ze brengt mooi weer in de morgenstond.
2: Ja, dat is echt zo, hè?
3: Het schijnt.
2: Ja.
3: Ja.
2: Stel je antwoord. Ja. Dankjewel, Jan. En ik spreek je dan morgen weer, oké?
3: Tot morgen, hè.
2: Ja.
3: Hoi.
2: Ja, over een knallende nacht gesproken. Ik heb hem er even bij gezocht. In overleg met Jan. Namelijk een liedje van Patrick. Patrick Jongschaap. De Freddie Mercury van Ancora, zeg maar. Die heeft solo vroeger ook een mooi liedje gemaakt. En die gaat over die donder en die bliksem. Uit 2008. Leuk om even terug.

Oude Jeu. Dit is ook leuk. Dit is, als je het even verdient. Daan heet die jongeman. En Daan, ja, dat is ook een nieuwe trend. Maar Daan is de zoon van Erik van Klinken. Nou, die klinkt goed. Het liedje heet dus nog eentje. Mooi hoor. Goed gedaan, Daan. We zijn trots op je man. Kan nog wel wat worden ook. Je weet het nooit, hè, hoe het gaat. Dat weet je echt nooit. Hey, zometeen wil ik graag even nog een piratenliedje draaien. Ik weet alleen niet welke zullen we vandaag even draaien. Dan in opdracht van jou misschien wel. Misschien heb je wel een idee waar je al een paar dagen mee rondloopt. Dat je zegt van nou, die moeten ze even op de zender bij Radio NL. Laat het even weten. Doe daar even een mooi verhaal bij. Het liefst een ouderwets piratenverhaal met oppakken en zo. Weet je, dat spannend, weet ik het. Misschien heb je wel wat leuks. We zijn ook gek op namen met stationsnamen en zo. Vroeger dit, vroeger dat. Tune van zus, tune van zo. Denk er even rustig over na en doe hem even inleveren. En dan ga ik zo meteen een mooie piratenplaat horen. Ik zal even een voorzetje geven met Kees en Marjan. Hè, dit is een beetje het soundje wat ik dan zoek in die stijl. Die komt uit 1974. En oh ja, ik moet je nog even attenderen op het stemmen bij ons op de website radionl.fm. Voor de top 10, de zomerhit top 10 van 2026. Dus als je nog even onze site wilt fietsen en daar even een stem wilt geven, dan zijn we heel dankbaar. En dan kunnen we straks kijken wat het mooiste liedje is van deze zomer.

komt uit het mooie Sittard. En is geboren in 1993, Jaco Holsken. En dat nummer heet Momento. Nou, nu weer een knaller van René Schuurmans. En zo gaat het maar door hier met de gezelligheid bij Radio NL. It's

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
4: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
6: Heb je

0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Lucas Outdoor in Wolvenga.
9: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus. Kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
8: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
10: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milner kaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris Boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een invalkracht van een jeugdzorginstelling in Alphen aan den Rijn moet van de rechter 4 jaar de cel in. Hij heeft daar vorig jaar een minderjarig meisje verkracht. Zijn collega krijgt 6 maanden voor aanranding. De slachtoffer zaten in de instelling omdat ze slachtoffer zijn of dreigden te worden van mensenhandel of uitbuiting. Rond deze tijd begint er weer een korte werkonderbreking van beveiligers op Schiphol. Er waren er vanochtend al 2 en die zorgden ervoor dat reizigers wat langer moesten wachten, gemiddeld zo'n 20 minuten. Beveiligers willen dat er wat gedaan wordt aan de hoge werkdruk. Om 4 uur en 7 uur wordt het werk ook nog kort stilgelegd. Bewoners van 2 van de 3 flats in Apeldoorn die vanochtend werden ontruimd, kunnen weer terug naar huis. In de andere flat werden in een woning wapens en een beetje vuurwerk gevonden en mogelijk een drugslab. Omdat de dingen kunnen ontploffen is de EOD erbij. Bewoners moeten dus nog even geduld hebben. En het Britse leger heeft de overleden Dolly Parton geëerd bij Buckingham Palace. Een orkest van de bekende bewakers met berenmutsen speelde het nummer 9 to 5. Het Britse koningshuis en leger wilden stilstaan bij de dood van Dolly vanwege haar werk om jonge kinderen aan het lezen te krijgen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook een regen- of onweersbui. En iets warmer, 27 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
3: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Social Deal Restaurant Deals Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
6: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Decent pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3.

0: wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.

0: geld op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Daar gaat hij weer een aantal files. Op de A15 Ridderkerk-Gorkum. Tussen Ridderkerk-Zuid en Alblasserdam, daar 22 minuten, 5 kilometer. En op de A15 tussen Gorkum en Ridderkerk, daar tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam, 34 minuten, komt dat door een ongeval. Nou, en dan nog de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en Hendrik-Ido-Ambacht. Ook daar 17 minuten, 3 kilometer. Dus alles rondom Ridderkerk zit zo'n beetje vast als ik dat zo lees. Nou, dan nog wat flitsers, die heb ik ook binnengekregen. Op de A1 bij Amsterdam tussen Amsterdam en Naarden bij 3.3. En op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij Amersfoort 39.9. En ook zo'n flitser op de A2 tussen Maastricht en Echt bij Boende 249.9. Op de A4 word je ook in de gaten gehouden bij Delft naar Schiedam. Of van Delft naar Schiedam, zo moet ik het zeggen. 61.2. En ook de A4 bij Ossendrecht tussen de Belgische grens en Berg op Zoom bij 245.1. En dan de A6, Muidenberg-Lelystad bij 69.3. En ook de A7, Den Hoever-Bolsward-Witmarsum 108.0. En dan de laatste paar op de A10, Diemen-Nieuwmeer-Amsterdam 12.8. En op de A12 tussen Adem en Ede bij Arnhem bij 133.8. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Ja, we moeten die knijter nog even laten horen aan je. Rutger van Barneveld natuurlijk met zwoele zomernachten. Nu kan het nog.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

Nino Graus. Nou, ik zit hier even in de oude muziek in de Piratenknijters. En een mooi verhaal komt onze kant op door Agnes. En vooral Agnes, haar moeder, die vond het zo'n mooi liedje. Want dat vertelde ze mij even, geur en kleuren. En het heeft te maken met de geheime zendertijd, hè? In de tijd dat, dat we allemaal nog op de zondag aan het knobbelen waren en zo. En drankje en geheime zenders luisteren. Er komt dit verhaal. Maar het is van Frank en Mirella waar ze het over had. De verzonken stad. Heeft waarschijnlijk ook te maken met dat haar grootvader dat die op zee zat misschien. Maar dat weten we niet helemaal zeker. Dat konden we niet achterhalen. Maar het liedje zelf is ook wel een mooi verhaal. Want Frank en Mirella, ja, die hebben dat ook zelf niet bedacht. Ja, Frank Mortiers, de zanger, die heeft wel de tekst gemaakt. Maar eigenlijk komt het liedje uit Duitsland. Door een duo gemaakt. Duo Adam en Eve. Of Adam en Eve, mag ook. Ik weet niet hoe je het zegt. Maar daar heet het ook de verzonkene stad. Ga even een stukje laten horen, dan heb je even een beeld. Want het is eigenlijk één op één. Maar dan heb je even een beeld dat het gewoon ook kan. Dat het gewoon... Hoor eens, in Duits zitten. Zelf

0: had dat gevonden en dacht van ja, dat ga ik ook doen. Daar ga ik gewoon een nummer 1 hit van maken. Dat is ook gebeurd. Veel optredens in op volle toeren. En er werden maar liefst 100.000 singles verkocht in het Nederlands. Dus daarvoor duiken we even de piraatplaat in.
1: Hij is een centpiraat. Zijn naam is Hesselwijk.
0: De officiële Nederlandse versie komt eraan.
1: Op volle kracht bij Radio NL.
0: Speciaal voor Agnes.

0: piraatplaat.
1: Ja, dan begint het even met... Oh, even een beetje minder recht, hoor. Dan begint het met krakende masten. Hè? Net als in... weet dat? Piet Piraat, zeg maar. Dat zo'n boot bijna helpt. Dat je denkt, van, nou, blijft hij wel rechtop? Nee dus. Hij zinkt naar de bodem. En daar speelt zich een mooi verhaal af. Gezongen door Frank en Mirella.

0: Hoe hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
6: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
8: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
9: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
8: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
7: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
7: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Zo.

0: Met al die oude dingen weer op tafel komen, Hans Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

Ja, René van der Pleijn zal het minder leuk vinden. Even deze tussendoor. Maar hij zal het ook wel weer waarderen, denk ik, hoor. Dat kan niet missen. Dat was natuurlijk drukwerk met Schijnt een lichtje om mij. Nou, het is, zal je niet ontgaan zijn. Er is weer een grote icoon ons ontvallen met z'n allen. Het prachtige verhaal van een meisje wat opgroeide in een houten hut. Met 12 kinderen. Een gezin uit 12 kinderen. Niet normaal, moet je je voorstellen. En ergens in de bergen van Tennessee speelde zich dat af. En zij had één droom. Dat was na school naar Nashville. Om door te breken als zangeres. En dat deed ze. Dolly Parton heet ze. Gisteren is ze overleden. 80 jaar is ze geworden. En ze heeft het bewezen. Heel veel dingen, goede dingen gedaan. Bijvoorbeeld in haar eigen pretpark Imperium Dollywood bood ze de werknemers 100% van hun collegegeld, boeken en schoolkosten aan om als ze wilde doorstuderen. Omdat zij zelf die armoede had meegemaakt. En ze was eigenlijk altijd een mensenmens. Zakelijk inzicht, heeft het heel goed gedaan. Ook geïnspireerd in de muziek. Hè? Natuurlijk een icoon in de country muziek. Maar dat werkt dan ook door aan alle kanten en vlakken. En ik zal je dat ook laten horen. Want het liedje Many Code of Colors, hoe heet dat? The Many A Color Code heet dat eigenlijk. Dat is op waarheid berust. Hè? Ze zat in het houten hutje en er was geen geld voor kleding. En toen kwam mams thuis met een zak vol stofjes. Allemaal gebruikte stofjes. En daarvan naaide mams van Dolly een jas, een coat. Nou, dat deed ze aan school, daar was ze trots op. Net werd ze daar uitgelachen op school, want dat was natuurlijk... alle kinderen lachten haar uit. Maar later werd het toch wel de basis voor een hele grote hit. En die is overgevloeid naar Nederland. Die is natuurlijk gedaan door Monica West. Maar ik wil je even de versie laten horen van muzikaal countryster hier in Nederland. Dick van Altena.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
3: Lucas Outdoor in Wolvenga.
4: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus. Kortingen tot wel 50%

0: weer die klote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
2: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
3: Overson, groot en klein wonen.
2: Check de voorraad op overson.nl.
0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
4: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
7: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
6: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
9: Nu hou hè, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
9: Nu?
8: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
9: Nu hou hè, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Jongens, eten.
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot... wordt nu ook verdacht van een tweede sterfgeval. Volgens OM gaat dat ook om een bewoner van die zorginstelling. De man van 26 werd zondag opgepakt. Hij zou als verpleger bij het zorgcentrum werken. Bij de grote overstroming in Nepal wordt toch geen Nederlandse toerist vermist. Volgens de reisorganisatie was er verwarring over een namenlijst en gaat het om een Brit. In totaal worden bijna 400 toeristen vermist en er zijn zeker 19 doden. Op beelden is te zien dat de rivier plotseling overstroomde en huizen en auto's meesleurde. Prins Harry en Meghan Markle zijn weer terug in Engeland. Ze landen vanmiddag met een privéjet op het vliegveld van Birmingham. Afgelopen week werd bekend dat ze na 6 jaar weer terugkeren uit Amerika, waar ze heen waren verhuisd voor hun privacy. De Royals gaan wonen op een landgoed in de buurt van Bristol. De makers van de game Grand Theft Auto hebben voor het eerst gereageerd op het lek van de game. Hartverscheurend voor het team, zeggen ze. Al dagen verschijnen er beelden van het spel op internet, terwijl het pas in november uitkomt. De verwachting is dat GTA 6 meer gaat opbrengen dan welke game, film of album dan ook. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
12: De maatschappij, dat ben jij.
23: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
24: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke 500 euro een lot voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
25: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
26: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
27: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeg vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
28: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
29: Wie was je aan de beurt?
30: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Nummer 3 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De file is de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar staat 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Grijshoord en Schaarsbergen. Daar staat een kwartiertje en dat is 5 kilometer. En het is alweer opgelost wat daar ook gaande was. Ik heb er geen zicht op. En nog een tweetal snelheidscontroles die er toe doen. De A1 Amsterdam richting Naarden, ter hoogte van Amsterdam zelf. Hectometerpaaltje 3.3. En op de A6 Muidenberg richting Lelystad. En daar staan ze ook 96.3.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Stefan Leeuw!
0: Ja, goedemiddag. We gaan even beginnen met de allernieuwste van Belinda Kienaar. En we gaan even naar België. Ventura.
1: Dit is de muziek van Radio

Ik heb het even opgezocht. Het is inmiddels 27 jaar geleden dat er een soort van klaagzang richting een radiodietje kwam in een liedje. In het verleden werden er heel veel gemaakt. Ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar wat spontaan hem opkwam was Bonnie Sinclair. Had ook ooit een liedje gemaakt met platen die floppen allemaal spontaan. En er was een soort van smeekbeden in een liedje van: jongens, als je wat in me ziet, ga me alsjeblieft draaien en bel me even. Ik kan het even laten horen van de one and only Bonnie Sinclair. En dit is geen AI, dit is gewoon echt. Het is gewoon officieel uitgebracht op een vinylplaatje gedrukt in de tijd.

ik weet niet of ze daar gebruik van hebben gemaakt. Maar Bonnie heeft het wel gered. Klaagzang, want Wil Tura in het liedje ook. Hier ben ik DJ, ik ben er weer. Ik kom een plaatje brengen bij de studio. Jullie draaien me niet. Klaagzang, klaagzang. En er was er nog eentje. Dat vind ik wel de mooiste. Ik kan even een klein stukje laten horen. Dan draai ik wel even vier liedjes achter elkaar. Dat was Jerry Arendo, was dat. Ik heb het nooit uitgevogeld of dat nou een Nederlander was. Of dat hij uit Londen kwam. Ik weet het niet. Maar die maakte ook voor de DJ's een plaatje. Dat was een B-kantje van potverdorie gasten. Draai me nou eens een keer. Of anders gooi maar in de Noordzee. Dat was letterlijk de strekking van het verhaal. Ik zal even een klein stukje laten horen.

Suzanne Veldmeijer. En dan, als hoofdplaat, Hak op het dak. Noem het achterscherm, gaan we eens even wat rustig aan doen. Ik heb helaas niet gecheckt of Hessel iets heeft gedraaid van Hazelsnet. Hopen nou dat het goed gaat. En als we dan eentje doen die langzaam is en een beetje op het randje van zo'n schuine café-hits-serie, dan is het deze wel.

jouw nieuwe avontuur? Bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.

0: september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
1: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goorn en Nieuw-Heden.

0: Boekhandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: De Gebo Tours Talentendagen op 5 september.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTC in Goor in Nieuw-Heden. Wie Holt van Holt?
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar 1,50 euro per stuk. Hup!

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
5: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

0: Ik ga de honden met je halen. Of had je wat hardstyle willen horen?
1: Lekker beuken, man. Nou, dat gaan we niet doen. Nee.
0: 8 minuten over 3:30. Je hebt een goede keuze gemaakt. Je luistert naar het allerbeste radiostation van heel Nederland. Zelfs de wereld. Dat vinden wij. En dat is ook zo.

sowieso. De laatste anderhalf jaar zijn er heel veel liedjes over drank op onze playlist doorgecijpeld. Gek is dat. We draaien alleen maar drank, drank, drank, drank, bier, bier, wijn, wijn, wijn. Dat is gek. Het zijn toffe liedjes, maar als je het ontleed. Maar ja, vroeger ging het altijd over de liefde. En nu zitten we meer in de drankhoek. Dat haalt vanzelf wel weer op. Vergeet niet te stemmen. Het is zo belangrijk. Wat vindt Nederland? Wat vind jij ervan? Cheerio, nummer 1. Zon zie je zak op nummer 1. En dat is de strijd die wij al zien ontplooien achter de schermen. Maar er zijn meer liedjes. Er zijn meer artiesten, bandjes, zangeressen die het verdienen misschien. Check even radionl.fm. Vrijdagmiddag tussen 4 en 5. De Radio NL Zomerhit Top 2026.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
4: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
5: Nou,
4: naar Zwaagstra.
6: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
4: Al aan de A37.
7: Mastertools.nl.

0: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Lucas Outdoor in Wolvenga.
3: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
2: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Zorgorganisatie Joris Zorg zegt ontzettend geschrokken te zijn van twee sterfgevallen in een zorgcentrum in Oorschot. Een medewerker wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van twee bewoners. Het is volgens de woordvoerder vreselijk nieuws voor de nabestaanden en het heeft grote impact op de collega's en andere bewoners. Alle bewoners van de drie ontruimde flats in Apeldoorn mogen weer terug naar huis. Ook de derde flat is vrijgegeven. In een kelderbox zat mogelijk een drugslab en ook werden in een woning wapens en explosief materiaal gevonden. De politie doet nog onderzoek en heeft de bewoner aangehouden. De gemeente Rotterdam weet nog niet of er zondag extra maatregelen worden genomen bij het thuisduel van Feyenoord met ADO Den Haag. Morgen wordt eerst de wedstrijd tegen Cambuur besproken, waarbij Feyenoord-fans vuurwerk afstaken en 7 mensen gewond raakten. Mogelijk komen er bij de ingangen van de Kuip extra veiligheidsmaatregelen. En de UEFA staat op het punt om een boycott van de FIFA in te trekken, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De FIFA zou aan de UEFA hebben beloofd dat de plannen om het WK commerciëler te maken er echt niet komen. Die plannen zorgden de afgelopen weken al voor een storm van kritiek. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Een paar minuten over 4 geworden. Dit zijn de problemen in het land. Er staan 77 files en... Even kijken. Oh ja, hier staan ze. De A2 tussen Culemborg en Waardenburg. Daar staat 3 kwartier vertraging. Dat is 11 kilometer. Een half uurtje op de A4. Dat is Amsterdam richting Den Haag bij Leidschendam. En de A12 Lunette richting Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen natuurlijk. Daar staat inmiddels 17 minuten. De snelheidscontroles A2 Utrecht richting Den Bosch bij Enspijk 87,9. De A7 Den Oever richting Bolsward 107,9. De A16 Breda richting Dordrecht bij Sevenbergse Hoek 51,5. En de A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren vandaag 16.
17: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Stefan Meer!
16: Ja, goedemiddag. We gaan eens even knallen met Henkje Wijngaard over een hele gammele truck. En moet hij met dynamiet naar boven?
17: Dit is de muziek van Radio NL.

dat het een soort van remix of een cover of een remix zou zijn van Bauke met Je zit in mijn hoofd. Is dat ook niet zo, maar bij Toeren lijkt het er wel een beetje op. Zal niet de bedoeling zijn geweest. Uit Volendam dan de drie J's en Je zit in mijn hoofd. Je zit in mijn hart.

Jan Buggel, ik heb nog een keer goed geluisterd. Geen tieten, geen billen, geen seks. Nou, dat is mooi. Ik kan er trots op zijn. Wij ook. Ook even ademhalen van, ah, gelukkig man. Geen liedje waar even de radio op half zacht moet. Hey, en dan gaan we even naar, nou ja, ik moet even gokken. Ik zie niet met die getallen in mijn hoofd, maar het moet ergens begin jaren 80 zijn. Ik denk dat ik me goed zit. Dat zijn die cats uit die steeg.

Je luistert er zo een beetje overheen, maar eigenlijk wat hij hier gedaan heeft, is nog nooit gebeurd. Griekenland en een accordeon in één liedje. Dat is niet vaak voorgekomen. Mooi. Bijna 16:30 alweer. Allemachtig zeg. En deze man heeft inmiddels 216 nummers op zijn naam staan. Dat is knap.

0: Begin je op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
3: Droogte. Kuip Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
4: Ben jij creatief, gemotiveerd en klaar voor een nieuwe uitdaging in de horeca? Wegrestaurant De Lichtmis is op zoek naar enthousiaste collega's voor zowel de keuken als de bediening. Kom werken in een gezellig team. Kijk snel op werkenbijdelichtmis.nl. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste.

0: Beste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.

0: tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhits 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten.
7: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
6: Of toch Cheerio.
7: Oh, Cheerio.
6: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhits top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
8: Radio NL.
6: Weerbericht.
9: 1 minuut over, 4:30 geworden. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het blijft sowieso droog. Wind gaat wel een beetje waaien. Het wordt ook op zich een koude nacht. Wisselvallig de komende tijd met geregeld wat buien, af en toe zon. En de temperatuur, nou ja, dat gaat gruwelijk omhoog schieten. Want het kan echt 25, 26 tot 29 graden worden. Ja. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Wat is er gebeurd in binnen- en buitenland? We gaan het even horen. Nu. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal doden door de zware overstroming van een rivier in Nepal is opgelopen tot 95. Er worden honderden toeristen vermist. Voor zover bekend zitten er geen Nederlanders bij. Een verpleger in een zorgcentrum voor demente bejaarden in Oorschot wordt verdacht van betrokkenheid bij 2 sterfgevallen. De politie doet nog altijd onderzoek en de verdachte zit sowieso 2 weken langer vast. En het OM eist een celstraf van 3 jaar tegen de voormalige bassist van de punkband Heide Roosjes. Hij zou jarenlang kinderporno hebben gehad. De bassist zei tijdens de zaak dat hij zich schaamt en al een jaar wordt behandeld.
9: Dan even de files van dit ogenblik. Er staan er maar liefst 97 in heel Nederland. En dit is de allerlangste. De A50 Arnhem richting Oost tussen het bruggetje daar richting Bankhoef. Dat weet je genoeg natuurlijk. 10 kilometer staat daar. SNS-controles. Nou, de A6 Lelystad richting Emmeloord. 83,6. De A10 Zeeburgertunnel richting Diemen ter hoogte van Amsterdam. Dan staan ze bij 10,1. En de A17 Roosendaal richting Zevenbergen. 6,9.

Henke op Radio 0. Meer dan een 10. Maakt niet uit eigenlijk hoe je eruit ziet. Wat je doet is meestal wel cruciaal. Maar hoe je eruit ziet, dat moet geen probleem meer zijn in deze tijd. Als iemand wat dikke billen heeft of je hebt wallen onder de ogen. Ja, waarom vinden we daar altijd wat van? Waarom is er dan altijd nog op de wereld een ideaalbeeld hoe je eruit moet zien? Nou ja, maakt niet uit. We zijn allemaal verschillend gelukkig. Hè? Je moet echt even stemmen op op de zomerhit. Want we willen het graag weten. Voor eens en altijd. En het kan niet zo zijn aanstaande vrijdag dat er bijvoorbeeld 800 stemmen zijn voor Thierry Yeo en 801 stemmen voor Rutger van Barneveld. Dat is te weinig. We moeten wel even een goed beeld hebben wat nou de zomerhit van 2026 zou zijn. En wij zijn eigenlijk het grootste Nederlandse station van Nederland met, laten we gewoon zeggen zoals het is, met volksmuziek. Muziek die er toe doet. Dus wij moeten het bepalen. Jij gaat het bepalen en wij gaan het gewoon uitzenden. Maar jij moet dat even doen online. Radionl.fm en denk dan niet, dat boeit helemaal niet. Maar het is wel allemaal te zien, denk ik, s'avonds in shownieuws en dat soort dingen allemaal, wat er bij ons op nummer 1 staat. En dat moet dan ook goed zijn, dat moet leidend zijn en dat moet kloppen. En we willen graag daar een groot beeld van hebben. Er moet tienduizenden, twintigduizenden mensen moeten even dat doen. Radionl.fm. En jij ook, als je zit te luisteren, jij moet het ook doen. Dan hebben we een goed beeld. Dan is het voor eens en altijd duidelijk wat nou de zomerhitte is. En het zal echt wel weer iets voor ons zijn dat het echt exact gelijk is. Dat geloof ik niet, maar dat kan ook niet. Ik denk ook niet dat we dat voor elkaar krijgen, omdat dat wij zien op papier, het is gelijk. Het kan gewoon niet. Nou, radionl.fm, stem even op de zomerhit top 10 2026. Wat moet er volgens jou op 1?

0: Berger. En als jij de keuze had, mooi. Je hebt van die liedjes, die voel je gewoon. De ogen dicht, de radio even op standje maximaal en goed luisteren. Wat er gebeurt, teksten wilden een liedje. Hartverscheurend.
1: Hij was 15 jaar jong, toen hij een kerkkoortje zong. Maar hij was al de schrik van de buurt. Hij stak met twee kaarsen

Ze lag op de grond, een klein meisje gewond. Ze lag daar zo stil op de straat. De

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
2: Alweer verrotte kozijnen.
3: Wel eens van Toscana gehoord?
2: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
3: Neem kunststof kozijnen, joh!
4: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
3: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
1: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
5: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
6: Nou,
5: naar Zwaagstra.
7: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
5: Al aan de A37.
8: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
9: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
8: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
10: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
11: Overson, groot en klein.
10: Check de voorraad op overson.nl.
8: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
12: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
13: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mesja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.

0: beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Lucas Outdoor in Wolvenga.
2: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
1: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 5 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal loopt snel op. Er zijn zeker 95 doden en veel mensen worden nog vermist, onder wie honderden toeristen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het nog onduidelijk of er ook Nederlanders bij zitten. Plotseling overstroomde een rivier in de Himalaya en die vaagde alles weg. Het OM heeft een celstraf van 3 jaar geëist tegen de voormalige bassist van de punkband Heide Roosjes. Hij zou jarenlang kinderporno hebben gehad en gedeeld. Ik schaam me kapot, zei hij tijdens de rechtszaak. Hij heeft er spijt van en hij wordt er al een jaar voor behandeld. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft in de VS een schikking voor miljarden dollars getroffen in een zaak over social media verslaving onder jongeren. 29 Amerikaanse staten hadden de zaak aangespannen. Meta komt verder met speciale maatregelen voor tieners, zoals tijdslimieten en een nachtslot. En opletten voor wie onlangs Gorgonzola-kaas heeft gekocht bij de Jumbo. In het product Jumbo Gorgonzola Dolce kan de Listeria-bacterie zitten. Als je het eet, kunnen de gevolgen ernstig zijn, zeker voor zwangere vrouwen. Het gaat om Gorgonzola met een houdbaarheidsdatum van 3, 9 en 10 september. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
9: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
8: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
14: 3 minuten over 5 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. 132 files, maar liefst. En dit zijn de langste. De A2 tussen Culemborg en Waardenburg, 35 minuten. De A4 Zoeterwoude-Dorp richting Rijswijk, ongeluk. Daar staat 3 kwartier. En de langste van Nederland, 17 kilometer en bijna 70 minuten. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn. En dat is tussen Zaandijk en Avenhoorn. Nou, snelheidscontroles. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Bij Lelystad zelf 83,6. De A10 Diemen richting Amsterdam, 11,5. De A27 Hilversum richting Almere. 115,1 en de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Fasen 213,0.
4: flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio.

Ja, kijk, deze man heeft al 10.000 liedjes gemaakt in zijn carrière. Maar dit is dan de kers op de taart. Dit is zijn grootste rammer tot nu toe. Gaatse Bosma uit het noorden van het land, volgens mij. Friesland komt hij, daar komt hij vandaan. De hele boel opstelt en ja, gewoon een goed plaatje. Als je hier wat van vindt, dat je denkt van nou, dat is gewoon raar. Dus iedereen hoort wel dat het een leuk liedje is. Dat het een goed liedje is. En 10 over

En ook in dit liedje zit dat trommels, hè? Bom, bom, of is het een grote trom? Nou, in mijn hoofd zijn het gewoon trommels, trommels. Frans Bauer, kom jij maar eens even lekker in mijn armen. Kwart over vijf geworden. Als het goed is, zit je in de auto onderweg aan het sturen. En met deze plaat gaat het iets

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Master Tools.nl. Jouw klus onder tools.

0: Esso. Omdat elke rit telt. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
1: Extra fris voordeel, Patrick Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Toch Cheerio. Oh, Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
10: Ja. Blijkbaar is het zo'n dag op een of andere manier. Ik heb echt. We draaien hier met PC's natuurlijk in de studio. En mijn linkercomputer, daar waar ik alles moet aflezen. Hè, de verkeersinformatie, weerberichtje, dat soort dingen. Die computer zit helemaal vast. Ik heb echt een zwart scherm. Mijn muis die kan er nog wel over, maar ik heb helemaal niks. Dus nou ja, dan wat muziekje. Nee, niet.

0: social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden...

0: feestje. Fantastisch.
1: Raymond Hermels draaide met ook The Wannabes en Shake, Shake, Shake, Shake, Shake. Nou, het is tijd voor bijna zwevende geluk. Maar dan anders, maar Henkie.
2: Weet dat men zo vaak vergeet om te leven. Je raakt alles kwijt. Onzekerheid

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglow.nl.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Te laat.

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
4: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
3: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
5: Lucas Outdoor in Wolvenga.
6: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
5: Lucas Outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
9: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
10: Tot snel op 247wood.nl.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied in Nepal op om contact op te nemen met familie- en reisorganisaties. Volgens het ministerie is het nog onduidelijk of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers en vermisten van de zware overstroming. Het officiële dodental staat op 95 en honderden toeristen worden nog vermist. Justitie eist werkstraffen van 120 uur tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze hadden in april op 2 plekken de A12 bij Utrecht geblokkeerd, terwijl de burgemeester de demonstratie had verboden. Op beelden in de rechtbank was te zien hoe de activisten hun auto's dwars op de snelweg in een afrit stilzetten. In Berlijn moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Ook een daklozenopvang, bejaardentehuis en kinderopvang zijn ontruimd. De vliegtuigbom van 100 kilo ligt in een kanaal. De politie weet nog niet of iedereen vanavond weer naar huis kan. En in Spanje is een crimineel opgepakt die al voor de 4e keer uit de gevangenis was ontsnapt. Hij zat vast in Milaan voor overvallen en drugshandel en daar ontsnapte hij op klassieke wijze. Hij had de tralies doorgezaagd en lakens aan elkaar geknoopt. In 2013 ontsnapte hij ook al eens uit de gevangenis in België. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor €1. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Express korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: 4 minuten over 6 geworden, dames en heren. De computer is stuk overleden. Die heb ik per ongeluk kapot gemaakt op een of andere manier. Ik weet ook niet wat ik gedaan heb. Dus de files, de snelheidscontroles, ik kan het niet uitlezen, dus helaas.
2: Flitser aan of af

Het leek zo onlogisch, deze titel. Una cerveza por favor. Maar de discjockeys redden zich daar prima mee. Geniaal liedje van de Karstmeister, Ray Karst. We zijn ding aan het fixen achter de schermen. Even. Allemaal voor nog. Ja, ja. Tijd voor een nieuwe studio. Oh, wacht. Volgende week maandag, hè. Dan zitten wij in een hele grote, mondenvette studio. Mooi zo.

Als deze mannen aan het optreden zijn, dan is dit het beste plaatje van de avond. En soms doen ze hem af en toe gewoon drie keer bij jou verreven. Twee keer doen ze hem soms wel. Zometeen nog even een hele mooie Patrick. Want de computer doet het weer, als mogelijk. Patrick die vroeg hem aan. Meisje uit mijn dromen. Dat is een tijdje geleden, Leur. Nou, dat klopt inderdaad. Gaan we even draaien. Yves Berens zit er nog even voor.

Jaloersmakend. Jaloersmakend tegenover zijn collega-artiesten. Als hij zo kan zingen, allemachtig joh. Niet meer eens op Radio NL en misschien is het tijd. Zometeen heel veel plezier met Pasveer. En morgen, hey, dan hoop ik jou weer storingsvrij te spreken vanaf 3:00.

iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Heerlijk!
3: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
2: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Beeld van Freek tijdschriftcadeau. Dat wil ieder kind toch? Heb

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zwoele zomernachten. Of toch Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
4: Radio NL.
3: Weerbericht.
5: Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft de temperatuur tot zonsondergang boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 tot 18 graden. En morgen is het op veel plaatsen zomers warm, maar er trekken ook enkele regen- en onweersbuien over het land. En vanaf vrijdag blijft het wisselvallig en is het 20 tot 23 graden. 3:30 ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. De laatste files van de avondspits die vind je op de A20 hoek van Holland Gouda. Tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 25 minuten. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. De A67 van de grens naar Eindhoven tussen Hapert en De Hocht 13 minuten. En de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent momenteel 23 minuten. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app op de A6 Muiden-Lelystad 69.3. De A10 Koenplein Amstel bij 10.0, A17 Roosendaal-Dordrecht 6.4, A28 Zwolle-Amersfoort 48.0, A30 Barneveld-Ede 16.3 en de A50 Zwolle naar Arnhem bij 209.5. Goeie reis.

Justin de Wild bij Radio NL en Cheerio. Hey, het is extra leuk natuurlijk om te weten als je een liedje hoort voor wie het liedje geschreven is. Want ja, muziek is natuurlijk romantiek, hè? Dat hoef ik je zeker niet te vertellen. Je ziet natuurlijk in films altijd van die jongetjes die dan met ghetto blasters onder het raam van een meisje gaan staan om haar hart te veroveren. Dus ja, dat muziek romantiek is, dat spreekt voor zich. Maar je kunt het natuurlijk ook extra mooi maken als je het liedje zelf schrijft. Zo is bijvoorbeeld het liedje Laura van Jan Smit geschreven voor een goede vriendin van hem die overleden is. En hij probeerde zijn gevoel te uiten in dat liedje Laura. Nou zijn er ook heel veel liedjes over de liefde voor bepaalde meisjes geschreven. En dit is misschien wel een van de allergrootste hits in de Nederlandse taal waar een meisjesnaam in verwerkt zit. Doe Maar en Bel Helene. In die tijd was Ernst Jans de frontman van Doe Maar. En er is hem wel eens gevraagd: joh Ernst, wie is nou die Helene waar je het steeds over hebt in dat liedje? En hij zei daar heel kort en krachtig op: ja, dat zeg ik niet. Nou, weten we uiteindelijk nog niks. Maar goed,

0: verandert
1: dit. Radio NL met Snelle en Meteor. Als kijk ons nou. Hé, hey, gekke smaakcombinaties. Soms dan loopt het water je in de mond als je het alleen al hoort. En soms denk je, ba, ba, ba, ba, ba. Dit zou ik never nooit van mijn leven in mijn mond willen stoppen. Nou, vandaag had ik dus dat laatste. Ik zat te kijken naar Editie NL, weet je wel, het televisieprogramma. Daar waren ze op pad gegaan naar Volendam. Want daar hebben ze een aantal gekke smaakcombinaties die ze eventjes aan de tv-kijker wilden voorstellen. En ik ga ze zometeen ook even met jou delen. Benieuwd wat je ervan vindt. Eerst de nieuwe Tino Martin en Billy Dans. Hey,

0: voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
1: Nou,
0: naar Zwaagstra.
2: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
0: Al aan de A37.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JNP in Hogeveen vind je alles. Nu 50 liter vorstenpils voor maar 100 euro. Of 20 liter voor slechts 50 euro, inclusief BTW. Ook voor tapinstallaties en onderhoud. Horeca JNP. Buitenvaart Hogeveen.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Lucas Outdoor in Wolvenga.
14: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
13: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
15: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef.

0: Wereldgerechten en maaltijdmixen, 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezenpistolet, 1 plus 2 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Na de zware overstroming in Nepal worden bijna 600 toeristen vermist, meldt de BBC. Of er ook Nederlanders bij zijn, is niet bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied op om contact op te nemen met familie of reisorganisaties. Het officiële dodental staat op 95. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij speelde vooral in musicals, maar bij het grote publiek was hij vooral bekend van de Rocky Horror Picture Show uit de jaren 70. Ook speelde hij de enge clown Pennywise in horrorfilm It. Curry had al langer gezondheidsproblemen als gevolg van een beroerte. Hij was 80 jaar. De verdachte die was opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo komt daar uit de buurt. Het is volgens de politie een man van 22 uit Tegelen. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden langs de Maas in Venlo en de politie gaat uit van een misdrijf. Het is nog onduidelijk of de twee elkaar kenden. En Martien Meiland heeft een herseninfarct gehad, vertelt hij bij RTL Boulevard. Dat gebeurde al in april, een paar dagen na een auto-ongeluk met zijn dochter Montana. Inmiddels gaat het weer goed met hem. Ik ben door het oog van de naald gekropen, zegt Martien. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
9: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
10: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
11: Soedal, de bouwverslimmers.
10: Soedal, de bouwverslimmers.
12: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders schrijf je mis.
15: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mercia, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
16: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
17: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
19: Wie was je aan de beurt?
20: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. 1 file nog, A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent, 25 minuten. En dat komt door een ongeluk. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A2 Eindhoven-Maastricht, 211.2. De A4 Amsterdam-Den Haag bij 8.7. A7 Heerenveen-Groningen, 153.7. A28 Zwolle-Assen, 153.5. De A50 Zwolle-Arnhem bij 209.5. En de A67 Eindhoven richting de grens bij 18.2. Goeie reis.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Een gekke smaakcombinatie. Zometeen ga je misschien wel de vreemdste horen. Na Pascal Redeker.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

Mark Verretten en in het café de avondshow van Radio NL. Woensdagavond, Ivo hier. Goedenavond, hoe is het met je? Gaat het een beetje? Heb je al lekker gegeten vanavond? Nou, ik hoop het wel, want het zou zomaar kunnen dat je eetlust na dit bericht verdwijnt. Ik zat vandaag eventjes op het internet te scrollen. Hè. Ik ben een kind van het internet, dus ik ben altijd online te vinden. En vandaag kwam ik iets afschuwelijks tegen. Het was een reportage van Editie NL, weet je wel, dat televisieprogramma van RTL. En de verslaggever daarin vroeg zich af waarom bepaalde smaakcombinaties ontzettend populair zijn in echt alleen in Volendam. Er gaat er namelijk banaan door de macaroni, leverworst met hagelslag op brood en haring op de pannenkoek. Ja, als ik dit hoor, dan ontgaat mij de eetlust volledig, moet ik je heel eerlijk bekennen. Maar er is dus uitgelegd waarom dat zulke delicatessen zijn in Volendam. En wat blijkt, vroeger, toen er nog niet heel veel geld was, waren dit toch goedkope alternatieven om toch gevuld te raken. Denk maar na, leverworst is een prima alternatief voor een wat duurder stukje vlees. Doe dat met een beetje hagelslag op brood en je hebt een hartstikke vullende maaltijd. Al dus de Volendammers in die reportage van Editie NL. Maar goed, breng mij ook even bij het Radio NL onderzoek van deze woensdagavond. Banaan door de macaroni, leverworst met hagelslag, haring op de pannenkoek. Maar misschien heb jij ook wel van die gekke smaakcombinaties die stiekem echt ontzettend lekker zijn. Ik ben echt benieuwd, hoe zit dat bij jou? Heb jij misschien een hele gekke eetgewoonte die, waarbij mensen je echt gek aankijken als je het vertelt, maar stiekem ontzettend lekker is? Kom maar door in de Radio NL app. En als je een andere gekke eetgewoonte hebt, mag je dat natuurlijk ook even delen. Doe even een klein Radio NL onderzoekje. Wat is jouw gekke smaakcombinatie? Deel het in de app.

0: 7 bij Radio NL. En als ik het allemaal had geweten. Het is woensdagavond. Onderzoekje van vanavond is de aanleiding van een item van Editie NL. Die zijn naar Volendam geweest, omdat ze daar een aantal aparte smaakcombinaties hebben, waar ze misschien in de rest van het land van walgen. Maar in Volendam wordt het echt gezien als delicatesse. Denk aan leverworst met hagelslag op je brood en haring op de pannenkoek. En waarom? Nou, omdat het vroeger dus supervoedzaam was, toen er dus weinig geld was. En dat is een beetje blijven hangen in Volendam. Maar goed, het zal vast niet de enige rare smaakcombinatie zijn. Misschien heb jij er ook wel eentje waarbij je vrienden je gek aankijken als je erover vertelt. Wat is jouw favoriete gekke smaakcombinatie? Deel het eventjes in de gratis Radio NL app. Christian uit Duitsland, goedenavond.
1: Ja, ik weet niet of het gek is of het eigenlijk normaal is. Als ik pizza zelf maak, dan doe ik heel graag geen tomaatsaus erop. Ik doe dan saus hollandaise, dan asperges en ham nog erop.
0: Oh.
1: Ah, heel lekker.
0: Lekker, lekker, lekker. Ja, dat heb je al vaker toch, van die pizza's met witte saus. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik zie Theo uit Hazerswoude door binnenkomen. Speculaas op wit brood. Ouderwets, maar super lekker. Ik kan je hier al hand schudden, Theo. Tegenwoordig heb je van die pakken in de winkel. Schuddenbuikjes heet dat, geloof ik. Ontzettend lekker. Ja, ik moet het altijd in huis hebben. Als ik dat niet in huis heb, word ik onrustig. Echt waar. Zarina uit Beinen. Gekke eetgewoonte. Gekookt ei met suiker. En een croissantje met kaas en jam. Lekker! Met heel veel uitroep.

0: Oké. En IJzer van Eerde van het prachtige Urk. IJzer, goedenavond.
1: Goedenavond, Ivo.
0: Gekke smaakcombinaties. Nou, daar kunnen jullie op Urk ook wel wat van, geloof ik.
1: Ach ja, voor ons is het niet zo heel erg gek, hoor. Ik bedoel, dit is een rijst met boter en suiker en gebakken vissen. Dus dat is, voor ons op Urk is het niet echt gek, maar dat is echt een delicatesse.
0: Rijst met boter, dan suiker en vervolgens gebakken vis.
1: Ja, inderdaad. En vroeger bij mijn vader en moeder, dat kapten we dat ook nog allemaal door elkaar heen. Dus die gebakken vis, die ging al door de rijst heen.
0: Oh nee.
1: En dan een klontje boter en dan was suiker. Nou man.
0: Dat is gewoon een soort stamppot bijna.
1: Ja, dat zou je bijna wel zeggen. Ja, inderdaad.
0: Maar hoe smaakt dat dan? Is het echt lekker? Zou je het kunnen aanraden?
1: Ja, het is zeker aan te raden. Zoals ik daarnet ook in mijn berichtje gestuurd had. Heel veel gezinnen hier op Urk doen dat nog elke zaterdag. Dan komen ze vanzelf, die vissermannen, die komen van zee af. En dan hebben ze de vers gebakken tong. De vers gebakken vissen hebben ze dan. Dan is het deze echt een delicatesse, joh. Dat is top. Ik zou dat zeker aanbevelen.
0: Is gewoon een feestmaal op Urk.
1: Ja, dat is wel een feestmaal. Ja, het is niet zo dat je dat in de winkel kan kopen. Dus dat is echt nog ambachtelijk, om het zo maar te zeggen.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, na jouw optimistische verhaal, IJzer, loopt het water me toch een beetje in de mond.
1: Nou, als je eens een keer op Urk bent, bel me er bij vanuit uitgenodigd om het een keer te proeven.
0: Oh, hier hou ik je aan, hè. Afgesproken, ja, afgesproken.
1: Doe
0: dankjewel, IJzer. Fijne avond, hè.
1: Goed, zo, hetzelfde. Hoi, hoi.

0: poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Jongens, laten we gaan!
5: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Droogte. Kuip Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
7: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
8: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
7: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
9: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
11: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
12: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhits 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Toch Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop.

Fantastisch duo-rit. Bonnie Sinclair, Ron Brandsteder en Dr. Bernard bij Radio NL. Bonnie die treedt overigens nog steeds op. Ik zie regelmatig van die posters op social media voorbij komen. Waarin dan in grote letters staat Bonnie Sinclair. Maar goed, dan moet de dronkvoorraad ook weer goed aangevuld worden. Hè? Zo is het ook weer. Je luistert Radio NL op woensdagavond met nieuwe muziek zo direct. Denise Driana komt eraan. En nu Kido van de Graaf.

Er stond laatst een enorm artikel in de Telegraaf over dat er te weinig vrouwelijke volkszangeressen zijn in Nederland. Je hebt natuurlijk Senna, die momenteel heel goed doet. Monique Smit. En dan houdt het ook wel een klein beetje op. De nieuwe generatie volkszangeressen, die is nog niet opgestaan. Maar wat betreft deze vrouw komt daar verandering in. Denise Driana, die trouwens binnenkort door het leven gaat onder haar nieuwe artiestennaam Denise Peters. En haar nieuwe single Toeval bestaat niet. Zojuist bij Radio NL. En het zijn twee grootheden. Waylon, Jan Smit, tussen jou en mij.

0: mee.
1: Tegenwoordig niet alleen maar meer zanger, hè. Dit is een multitalent. Stef Ekkel en zijn nieuwe single De Klok Die Tikt Maar Door. Tegenwoordig namelijk ook platenbaas. Ja, hij heeft zijn eigen muzieklabel opgericht en de eerste artiesten zijn gecontracteerd. Waaronder zichzelf natuurlijk. Stef Ekkel bij Radio NL. Hey, wat doe jij op dit moment? Zometeen op Radio NL, het Rondje Nederland. En ik ben daarvoor ontzettend benieuwd wat jij op dit moment, as we speak, aan het doen bent. Ben je aan het werk? Zo ja, wat doe je voor werk? Ben je aan het hobbyen, aan het gamen? Zit je nu al de dagen af te tellen tot GTA 6? Of doe je het heel anders op deze woensdagavond? Pak even de Radio NL-app erbij. Kun je gratis downloaden. Ga naar berichten toe en stuur eventjes een berichtje of een foto van wat je op dit moment aan het doen bent. Zometeen hier namelijk het Rondje Nederland. En daarin gaan we even kijken waar Nederland op deze woensdagavond mee bezig is. En daar hoor jij dus bij. Dus stuur een bericht in de Radio NL-app van jouw bezigheden van deze woensdagavond.

0: Goeiedag, ik ben Eva de Roveren en als ik in Nederland ben, dan luister ik Hollands via Radio NL.
1: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
3: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
4: Nou,
3: naar Zwaagstra.
5: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
3: Al aan de A37.
1: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
7: Carglo.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Lucas Outdoor in Wolvenga.
15: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus. Kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
14: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
17: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Na de zware overstroming in Nepal wordt gevreesd voor veel meer doden. Het officiële dodental staat op 95. Er zijn veel vermisten, onder wie bijna 600 toeristen. Volgens het Rode Kruis is het gevaar nog niet geweken en de organisatie is met hulpgoederen onderweg. Mogelijk is de overstroming veroorzaakt door een ijs- of steenlawine. Het lijkt erop dat de boycott door de UEFA van alle competities van de FIFA van tafel is. Alle landen die zich namelijk hebben geplaatst voor het WK voetbal voor vrouwen onder de 20 doen volgende maand aan het toernooi mee. De FIFA wilde het WK commerciëler maken, maar beloofde dat plan na veel kritiek in te trekken. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De besmettingen werden vorige maand al vastgesteld. Vermoedelijk zijn er malaria-muggen in een vliegtuig naar Duitsland meegekomen. De muggen zijn waarschijnlijk al dood. Het gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt is daarom erg klein. En een enorm tomatengevecht in het Spaanse stadje Buñol. Daar werd het jaarlijkse festival La Tomatina gehouden. Meer dan 20.000 mensen bekogelden elkaar daar met tomaten. Hoewel er alleen met overrijpe tomaten wordt gegooid, vinden critici het voedselverspilling. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met alleen een melding vanaf de N315. Dat is Ruurlo-Haaksbergen. De weg is daar dicht tussen de aansluiting met de N18 en Haaksbergen in beide richtingen. En dat komt door een politieonderzoek. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A7 afsluitdijk Heerenveen bij 107.9. Ring A10 Amstel-Koenplein bij 11.3. De A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6.4. A67 Eindhoven richting de grens bij 18.1. En de N31 Drachten-Harlingen bij 34.5. Goeie reis.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Ivan Pasveer!
11: Wat doe jij op dit moment? Stuur het door via de Radio NL app en sluit aan bij het Rondje Nederland.
12: Dit is de muziek van Radio NL.

0: avondshow, Radio NL met Helemaal Hollands en Titanic. Het is woensdagavond, rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Til het eventjes in de gratis Radio NL app en sluit aan. Ik zie Justian uit Stroe binnenkomen. Die is druk bezig met uien rooien. Volgens mij zo noem je dat toch? Uien rooien. Ik zie in ieder geval een hele grote machine waar je die uien uit de grond haalt. Succes daar, Justian. Maries uit Loenen. Wij zijn lekker aan het hout kloven momenteel. Succes daar, Maurice. Richard uit Beuningen, goedenavond. We zitten even na te genieten van een lekkere barbecue op deze laatste zomeravonden. Morgen weer cv-ketel onderhoud. Dat was het wel weer. Groetjes van de verwarmingsmonteur uit Beuningen City. Lena uit Veenendaal. Ja, ja, natuurlijk wordt er bij de pakketshop weer geluisterd naar Radio NL. De hele dag staat hij in Veenendaal aan. Luc uit Anna Paulona. Ik ben nog mooi aan het werk. Ik wou graag eventjes de groetjes doen aan Passie uit Bergen. Fijne uitzending. Heen uit Beneden Leeuwen. Vanmorgen af van de boot van Engeland. Ritje binnenland gehad met champignons. Nu onderweg naar de zaak, dan naar huis. En morgen weer naar Engeland. Arno uit Enschede. Nou, ik ben bezig met papier of oud papier ophalen. Succes, Arno. Luc uit Ens. Wij zitten druk met aardappels rooien. Peter van Beek uit Nijkerk. Onderweg met de vrachtwagen naar het chauffeurscafé in Bokstel. Eet smakelijk alvast, Peter. En proost. Jacqueline uit Nieuwlanden. Mijn hondje Lulu. Die heb ik net opgehaald van de trimmer. Ja, dat moet af en toe natuurlijk ook gebeuren. En Koen uit Avenhoorn. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Wat ben jij op dit moment aan het doen, Koen?
1: Nou ja, we zijn bezig met de crossauto aan het herstellen van afgelopen weekend.
0: De crossauto aan het herstellen voor een nieuwe wedstrijd, denk ik aan dan.
1: Ja, ja, klopt. Over anderhalve week mogen we weer.
0: Zeg Koen, ik heb misschien toch een beetje een gekke vraag. Hè? Maar dit vraag ik me altijd af als ik al die crossauto's zie. Hè, van die speciale autocrosses. Is het niet heel demotiverend dat je een auto compleet oplapt om hem vervolgens weer helemaal aan gort te rijden?
1: Eigenlijk bijna wel, maar daarom rijk en non-contact, dan valt de schade altijd mee.
0: Ja, zo is het ook, zo is het ook. Hey, dank voor het delen en heel veel succes met klussen daar, hè?
1: Is goed.
0: Fijne avond.
1: Hey, joejoe.
0: En wat doe jij op dit moment? Deel het in de Radio NL. Dit zijn de mannen van Volumia.

op, hè? Even een klein besefmomentje. 2 jaar geleden kende nog niemand de naam Samuel Welte. Nou ja, misschien behalve zijn buren en zijn ouders en zijn klasgenoten. Maar voor de rest kende niemand deze gozer. Die kwam ineens als een rising star naar de top. En inmiddels behoort hij daadwerkelijk tot die top van Zinger Nederland. Samuel Welte hoorde je zojuist bij Radio NL. Ja, en een gozer die dus ook inmiddels tot de top van Nederland behoort wat betreft het zingen, dat is Amar. Die heeft een paar jaar geleden natuurlijk die virale video gehad waarin die André Hazes zong in een kebabzaak dat opgepikt werd door zijn stadsgenoot Snelle. Hem met Drek een platencontract aanbood. En inmiddels is hij daar zo trots op dat hij dat bezingt in zijn nieuwe liedje. Amar hoor je nu bij Radio NL. Dit is Stem in je hart.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
4: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu hou hè, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
5: Radio NL.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Ziggo Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Toch Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

0: stemmen op de zomerhit top 10. Aankomende vrijdag tussen 4 en 5 hier op Radio NL te horen. En stemmen kan tot en met morgen via radionl.fm. Ja, dit is een kanshebber, hè? Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten bij Radio NL.
1: Het laatste rondje.
0: Het is een waanzin woensdag in het laatste rondje. Zoals iedere woensdag zijn we op zoek naar liedjes die je nooit meer op de radio hoort. Behalve op de woensdagavond van Radio NL. Zo hadden we vorige week ineens uit het niets Brain Power met Dansplaat. Ken je die nog? Nou ja, het zou zomaar kunnen dat jouw favoriete liedje vanavond weer een keer op de radio is. We zijn dus op zoek naar liedjes die je al heel lang niet meer op de radio hebt gehoord. Maar zodra je hem hoort, denk van, oh ja, die hadden we ook nog. Heb je een suggestie voor een vergeten liedje? Stuur hem nu door in de Radio NL-app. En bepaal zometeen het laatste rondje in Waanzin Woensdag. We zijn dus op zoek naar vergeten liedjes. Stuur ze door in de app als je een suggestie hebt.

0: Jeffrey Kuipers bij Radio NL. Het was veel te lange nacht.
1: Het laatste rondje.
0: Oké, tijd voor het laatste rondje. Dank als je wat hebt ingestuurd via de gratis Radio NL app. Een paar appjes die zijn binnengekomen. Koen uit Leiderdorp, vergeten liedjes. Jan Smit met Eens in het leven hier weer mee. Jesper uit Sint-Pichels-Gestel. Goedenavond, zou je DJ Matman met Meisje zo lelijk als de nacht even willen draaien? Mooi nummer, fijne avond. Hendry uit Westeraar, laatste rondje. Rainbow Ravers, Rainbow in the Sky. Ik zie Ardi uit Molenaarsgraaf binnenkomen. Party Squad met Helemaal naar de kloten. Erik uit Veenhuizen. Dana Winner met het prachtige Moonlight Shadow. Eddie uit Lichtenvoorde. Gerard Joling met No More Bolero. Ook leuk. Ik zie Momon uit Bergijk nog binnenkomen. René Karst met Sleutingstijd. Maar we gaan vanaf voor de suggestie van Gerrit uit Wolvenga. Die heeft een hele mooie die inderdaad al een hele tijd niet meer te horen is geweest. Meezingen. Pater Moesgroen.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
7: Hit
9: it! Voor die €2 haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
13: Simpel.
14: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal is opgelopen tot 157, meldt de BBC. Nog altijd worden honderden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook in het aangrenzende Tibet zijn waarschijnlijk veel slachtoffers gevallen. Op beelden is te zien dat water van een kolkende rivier met veel geweld alles wegvaagt. Een groep leden van Ongehoord Nederland is klaar met het omroepbestuur. In een brief die door 60 mensen is ondertekend, staat dat er geen ledenvergaderingen worden georganiseerd, er financieel wanbeleid is en het bestuur de toekomst van de omroep in gevaar brengt. Ze willen daarom dat het hele bestuur opstapt. Premier Jette praat vanavond met minister Heijnen van Financiën over de begroting. Die moet vrijdag klaar zijn. Het is niet bekend wie er nog meer bij het gesprek zijn. Volgens de NOS zijn ze het binnen de coalitie niet eens over de samenwerking met PRO. De partijen D66 en CDA zouden voor zijn, maar de VVD niet. En het duurt nog even voordat het allerlaatste nummer van Dolly Parton uitkomt, namelijk over 20 jaar. Het nummer heet My Place in History en ligt in een afgesloten kist in haar pretpark Dollywood. De kist met het nummer en een paar andere persoonlijke spullen gaat pas open in 2046, als ze 100 zou zijn geworden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress?
13: Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
22: Ping, ping, ping, ping, ping.
21: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
23: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
24: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
25: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
26: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Dit is de muziek van

0: zee, in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah!
2: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
12: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten?
13: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
12: Of toch Cheerio?
13: Cheerio.
12: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio en

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in gedachten bij de getroffenen van de zware overstromingen in Nepal. Het dodental staat op 157, maar loopt naar verwachting op. Nog altijd worden honderden mensen vermist, ook veel toeristen. In gedachten zijn we bij alle betrokkenen, schrijft het koningspaar op social media. In de Gelderse plaats Neede is een man doodgestoken. Iemand hoorde geschreeuw in een woning en zag een bebloed persoon naar buiten komen. Al snel arresteerde de politie een verdachte. Wat er aan het dodelijke steekincident vooraf is gegaan, is nog onduidelijk. Een wethouder uit Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een kalasjnikov en een pro-Russische vlag in zijn hand, meldt de Volkskrant. Het is Tom de Nooier, oud-presentator van Ongehoord Nederland. Hij staat naast iemand van Forum voor Democratie, die is veroordeeld voor mishandeling. De foto is intussen van Instagram verwijderd. En een kat in de Amerikaanse staat Wisconsin heeft een wereldrecord gebroken. Hij werd geboren met maar liefst 29 tenen. Een normale kat heeft er 18. Katten worden wel vaker met meer tenen geboren door een erfelijke afwijking. Zo had de biologische vader van de kat 24 tenen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Is de muziek van...

Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
7: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten. Of toch Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
5: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
8: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In Suriname wordt druk gezocht naar de man die betrokken zou zijn bij de verdwijning van Rodney Leisner. Het publiek is ook gevraagd om naar hem uit te kijken. De man is volgens justitie vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord. Leisner is nu ruim een week vermist. Justitie houdt er rekening mee dat hij niet meer leeft. Supermarktketen Jumbo roept na Gorgonzola nu ook een partij Brie terug, omdat er een ziekmakende bacterie in kan zitten. Het gaat om de biologische Brie van het huismerk, die houdbaar is tot 1 september. Mensen krijgen ook zonder bon hun geld terug. De bacterie kan mensen erg ziek maken en zelfs voor een miskraam zorgen. Ook Miley Cyrus heeft gereageerd op de dood van Dolly Parton. Ze is de peetdochter van Parton. Op Instagram schrijft ze dat het te zwaar is om over te praten. Hun meest waardevolle momenten waren privé en blijven dat ook. Wel zegt ze dat Dolly altijd een engel aan haar zijde zal blijven. En de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat een boer in Badmen stopt met het aanbieden van biggenknuffelen, meldt RTV Oost. Het is slecht voor de dieren. Radar onthulde deze week dat er biggetjes van amper een dag oud konden worden geknuffeld. De boer wil gewoon doorgaan, wel heeft hij de hygiëneregels aangescherpt. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
12: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Zoek je Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar aan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
14: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
1: Prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal? Dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.

0: samen voor een swingende start.
1: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Valkenswaard, vlakbij Eindhoven, is misschien brand gesticht bij een toekomstige asielopvang. De politie zag roetvlekken en kapotte ramen bij het leegstaande pand en denkt aan opzet. Wanneer de brand woedde is niet bekend. In het gebouw komen 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen te wonen. De fractieleiders van VVD en CDA spraken vanavond over de begroting met premier Jetten en de minister van Financiën. Wat ze hebben besproken willen ze niet zeggen. Het minderheidskabinet zoekt naar steun bij de oppositie. Volgens bronnen bij de NOS willen D66 en CDA een deal met Pro, maar de VVD zou tegen zijn. In Nigeria zijn bijna 50 ontvoerde kinderen vrijgelaten nadat losgeld voor ze is betaald. Ze werden 3 weken geleden meegenomen tijdens het oogsten van pinda's. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar onderweg naar huis ontvoerde een andere bende ze opnieuw. Nigeriaanse bendes ontvoeren vaker kinderen als verdienmodel. En er komt de komende tijd nog veel nieuw werk uit van de overleden Dolly Parton. Ze werkte tot haar dood nog aan een documentaire en een musical. Volgens haar manager heeft ze nadrukkelijk gezegd dat het werk moet worden afgemaakt en uitgebracht na haar dood. In Nashville wordt ook nog een museum geopend waaraan ze meewerkte. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is de muziek van

0: altijd de eerste. Met nieuwe Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Een avond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gesprek.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaithaal. De afgelopen maanden werden meer huizen verkocht dan een jaar eerder, maar de groei wordt wel afgeremd. Vooral starters op de woningmarkt merken dat. Investeerders verkopen op dit moment namelijk minder huizen. En juist die woningen zijn vaak relatief klein en goedkoop en daardoor interessant voor starters. In de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een bushalte. Daarbij viel 1 dode en raakten meerdere mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De bestuurder van de auto zou eerder op de avond ruzie hebben gehad in een café waarbij werd gevochten. Daarna stapte hij in de auto en reed hij in op de bushalte. Amerika en Canada praten niet meer met elkaar over handel tussen beide landen. Gesprekken daarover liepen vorige week vast. De landen zijn het niet eens over nieuwe importheffingen die president Trump heeft opgelegd. Canada denkt na over een antwoord. De handelsministers zouden onderling wel een goede werkrelatie hebben. En Algerije wordt geteisterd door bosbranden. Er zouden er nu bijna 40 woeden verspreid over het land. Er zijn ook al zeker 12 doden gevallen door die branden. In meerdere delen van het land moesten mensen geëvacueerd worden, maar de reddingsdienst noemt geen aantallen. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Is de muziek van Radio

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaithaal. In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar is overgeslagen naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Er werd ook brandweer uit Duitsland opgeroepen om te helpen blussen. In het gebouw zaten meerdere bedrijven. Een deel ervan is ingestort. In Den Haag is gisteravond weer topoverleg gevoerd over de begroting. Het minderheidskabinet moet daarvoor steun krijgen van de oppositie, maar die lijkt ver weg. De fractieleiders van VVD en CDA hebben met premier Jetten en de minister van Financiën gesproken. Maar waar die gesprekken inhoudelijk over gingen is niet bekend. Bij het station van de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker één dode. De bestuurder zou kort daarvoor een heftige ruzie hebben gehad in een café. Het zou gaan om een Rus die niet bekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden. En in een kanaal in het zuiden van Berlijn is een zware bom uit de oorlog gevonden en onschadelijk gemaakt. Bijna 6000 mensen moesten voor de veiligheid hun huis uit. Dat duurde vrij lang omdat er meerdere zorginstellingen zijn en ook het openbaar vervoer moest plat. Vlak voor middernacht kon iedereen pas terug naar huis. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan hoor.
7: Oké.
6: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
0: Is de muziek van Radio